0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Heb ik nog een spookrijder? Dus let goed op, mocht je op de weg zitten. Rij op de N7 Groningen richting de Duitse grens. Dan kom je tussen knooppunt Euvel, Gunnen en Scheemda. Een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus ik herhaal, rij op de N7 Groningen richting de Duitse grens. Dan kom je tussen knooppunt Euvel, Gunnen en Scheemda een spookrijder tegen. Voorzichtig daar.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, nieuw op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Nieuw en vertrouwd. Dat is toch een beetje het gevoel wat ik erbij krijg, hè, bij Taylor Swift. Elke keer weet ze weer nieuwe muziek uit te brengen. Nu ook heeft ze gedaan het liedje wat je net hebt gehoord bij 3FM. En toch, het is elke keer weer vertrouwd. Je zingt het gewoon weer mee. Ook als ik nu even kijk in de NPO Luister-app, dan komen de Swifties toch elke keer weer naar voren. Misschien ben jij er ook weer eentje, ook al heb je nog niet van je laten horen. Eerlijk is eerlijk, hij is toch wel lekker, toch? Ik moest er een klein beetje aan wennen zo in het begin, maar Taylor Swift, het bewijs is er, het blijft Taylor Swift. En het blijft een wereldster waar we geen genoeg van kunnen krijgen. Dus je hoorde er ook weer met haar nieuwste bij 3FM. Taylor Swift en Patient Zero. En dit is Martin Garrix, Repeat It. Stay.

heel wakker bent vanochtend. Als je net bent opgestaan. House of Pain en Jump Around. Nou, ik krijg het niet voor elkaar hoor. Als ik net wakker ben, dan is het bij mij vooral... nou, lekker snoezen. Goedemorgen. Wakker worden met 3FM op je zondagochtend. En met mij, Anan. Aangenaam, mochten we elkaar nog niet zo goed kennen. Vandaag op de plek van Jelle. En nog steeds met al je favoriete muziek. De Bauza ga je zo meteen horen. Ik wil je voorstellen aan nieuwe muziek van Jamie Miller. Ik denk dat je dat heel leuk gaat vinden. Maar dat kan je zo meteen zelf beoordelen. En ook de Arctic Monkeys ga je horen binnen nu in een paar minuten. Maar je mag ook altijd van jezelf laten horen in de NPO Luisterapp. Vind ik alleen maar gezellig als je dat doet. Gewoon met een berichtje. Dat mag met een audioberichtje als je bijvoorbeeld in de auto zit. Of je hebt geen zin om te typen. Beetje zoals ik meestal. Dan stuur ik ook vaak een audio-appje. Mag je gewoon doen. Je mag ook gewoon een berichtje typen als je het leuk vindt. Heeft Martine bijvoorbeeld gedaan. Die zegt goedemorgen Anan. Ik luister weer gezellig mee naar jullie programma. Fijne show gewenst. Groetjes van Martine. Hey, wat lekker dat je erbij bent. Goedemorgen. Nicole die is erbij. Ik heb vanavond een vijfgangen vriendendiner gehost. Maar die is een beetje uit de hand gelopen. De laatste is pas net weg. Ik ben gesloopt. Nou, dat kan ik me voorstellen om 4:15, ja. En Mark die is er ook bij. Normaal gesproken rond dit tijdstip onderweg om op de markt te werken. Maar vandaag ben ik eindelijk een dagje vrij. Ik dacht, dat wordt lekker uitslapen. Maar ik was om 4:00 al wakker. Sterkte. Maar ik ga je proberen te vermaken met al je favoriete muziek. Dus dat komt helemaal goed. En Jens, die heeft een drukke dag te gaan. Die zegt namelijk, goedemorgen dan. Ik ga vandaag 16 kilometer hardlopen tijdens de 10 miles in Tilburg. Ik heb wel alleen maar tot 10 kilometer getraind. Dus die, die laatste 6 doen we op karakter. Nou, succes daarmee. Ik doe het je niet na. Ik zat laatst te denken van, ik ben wel eens in de sportschool. Dat vind ik lekker, 1 of 2 keer per week. En ik dacht wel eens, nou, ik ga weer een keer op die loopband. Ik heb het toch 1 kilometer volgehouden. Dus ik doe het je absoluut niet na. Nee, ik heb er heel veel respect voor. En mocht ik iets voor je kunnen doen vanochtend, laat van je horen via die NPO Luisterapp. Dan pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. Nu, Bella Kay voor je. Oh, ik ben...

0: De Bauza Magnetic hoorde je bij 3FM. Hey, zit jij in de nieuwe muziek?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dat je iedere vrijdag, dat je dan als de nieuwe muziek uitkomt op Spotify, dat je gelijk al die lijsten gaat doorzoeken en gelijk kijken, oké, zit er wat tussen voor me? Of vind ik het allemaal helemaal niks? Ik heb dat een hele tijd heel vaak gedaan, dat ik dan elke week klaar zat en dan alles helemaal ging doorspitten. Ik zal je heel eerlijk zeggen, inmiddels doe ik dat ietsje minder en kijk ik gewoon, wat komt er op me af? Wat komt er een beetje in mijn algoritme voorbij? En dan denk ik af en toe, hey, maar dit is leuk. Gebeurde in dit geval niet. Ik kreeg nu een tip. Gewoon via WhatsApp kreeg ik van iemand een appje doorgestuurd en die zei, wat vind jij hiervan? Meestal denk ik dan, ja, hoe ga ik hier nou op antwoorden? Want dan moet je toch beleefd zijn. En toen ging ik even kijken, wie is dit dan? Nou, dit was een jongen die dan gestopt was met school op zijn 16e. En die ging toen werken in een callcenter. Nou, dat zijn vaak van die irritante gasten, toch? Als ik het even oneerbiedig zeg. Gewoon bloedirritant, ja. Maar deze jongen, die kan echt heel goed zingen, kan echt heel goed muziek maken. Ik was echt gelijk overtuigd eigenlijk. Jamie Miller, dat is zijn naam, wil ik heel graag aan je voorstellen hier bij 3FM. Dit is Baby Doll, zijn nieuwste.

Junior Jack bij 3FM. You're the stupid disco. Hey, ben jij goed in ontspannen? Ik kan dat echt totaal niet. Maar echt totaal niet. Ik ben altijd bezig, druk in mijn hoofd en zo. Misschien herken je dat wel. Mocht jij de manier niet hebben gevonden, net als ik, om wel tot rust te komen. De tip krijg je zometeen. Niet van mij, wel van een groot artiest. Eerst Sommier, Multicolor nu bij 3FM.

Die bij 3FM Self-Aware hoorde je. Ben jij goed in ontspannen? Kan je dat een beetje? Nou, ik niet hoor. Ben ik echt heel slecht in ontspannen. Altijd stress, altijd druk. Chaos in mijn hoofd en zo. Ik weet niet of je dat herkent. Volle agenda en dan slaat het allemaal een beetje over. En helemaal als je dan iets spannends hebt op de agenda. Weet je, dat je weet, oké, wordt een belangrijk moment vanmiddag. Daar moet ik me even klaar voor maken. Sommige mensen die kunnen dat dan helemaal loslaten. Ik loop dan de hele dag zenuwachtig rondjes door mijn huis. Ik krijg het niet voor mekaar. Vol met spanning zit ik dan. En misschien is het herkenbaar voor je. Misschien heb je ook helemaal geen oplossing daarvoor. Kygo heeft hij wel. Groot artiest, gaat de hele wereld over. Grote show speelt hij. En als hij dan ergens moet draaien en hij heeft een belangrijke afspraak bijvoorbeeld. Of hij heeft een show waar hij echt tegenop kijkt in de zin van hij vindt het spannend bijvoorbeeld. Wat hij dan doet om te ontspannen. Niet een rondje lopen of zo. Geen yoga of al die clichés, nee. Een angstpoepje. Ja, echt waar. Even een angstpoepje. Dat doet hij dan. Daar wordt hij dan rustig van. En dan hoor ik je ook denken, Anan, waarom weet jij dit? Nou, zijn vrouw die loopt dit gewoon uitgebreid te verkondigen aan magazines. Ja. Die heeft het hier gewoon geregeld over. Over het angstpoepje van haar man. En dat zo goed werkt. Van je partner moet je het hebben. Dat blijkbaar weer. Kygo hoor je nu bij 3FM. De nieuwste Take Me.

zondagochtend met Khalees en Trick Me hoor hier bij 3FM. Hey, welkom. Mijn naam is Anan op de plek van Jelle en ik begeleid je vanochtend met al je favoriete muziek om rustig wakker te worden. Olivia Rodrigo hoor je zometeen met Get Him Back. En dit is Vianna Spargo en Great Expectation. Nu bij 3FM.

0: Zometeen Stromae en eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen... Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Kensington.
2: 3FM. Verboom.
0: Meezingen met liedjes, ben je daar goed in? Ik dus totaal niet. Echt tekst onthouden, ik kan het gewoon niet. Mocht jij dit ook hebben, de oplossing binnen nu en een paar minuten voor je. Naar Stromae.

Texas hoorde je bij 3FM. Heb je een beetje mee kunnen zingen? Oh, ik ben daar zo slecht in. Meezingen met teksten. Ik weet niet of jij dat een beetje kan. Kan je dat? Ik vind het leuk om te doen, maar ik weet die woorden dus nooit. Dan ga ik altijd een beetje zitten mompelen. Of ik roep gewoon wat woorden die eigenlijk helemaal niet bestaan. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar er is één woord, dat kunnen jij en ik sowieso meezingen. En dat is O. Zometeen de muzikale overdosis bij 3FM. Een verzameling aan allemaal liedjes gemaakt door jou en mij samen. Met allemaal liedjes met een O in de songtekst. Want die kunnen we samen meezingen. Ik heb er nu ook alvast eentje voor je. Ik heb even alleen de O uitgeknipt. Ben ik benieuwd of jij kan raden in welk liedje deze O verstopt zit. Heel kort fragment, komt-ie. Dat was hem al. Enig idee in welk liedje die verstopt zit? Antwoord hoor je zo.

0: Ja, 5 Seconds of Summer. Ik wilde zeggen Year of Summer, maar dat is helemaal niet waar. Youngblood hoorde je bij 3FM.
1: Muzikale. Muzikale overdosis.
0: Ik ben benieuwd. Kan jij liedjes goed meezingen? Eerlijk zeggen. Het is moeilijk, hè, af en toe. Ja, ik weet niet of jij er goed in bent, maar ik kan het totaal niet. Toen dacht ik, daar moeten we iets mee. De muzikale overdosis. Een verzameling die we samen maken met liedjes met alleen maar O in de teksten. Dat is makkelijk namelijk om mee te zingen. Lekker veel O's in de tekst kunnen we goed meezingen. Mocht je er eentje hebben gespot, je kan hem achterlaten via de NPO Luister-app of via mijn Instagram. @AnandVerboom. Dus @AnandVerboom op mijn Instagram. Of via de NPO Luister-app even een berichtje. Kunnen we elkaar een beetje helpen met liedjes die we wel kunnen meezingen. Gisteren kwam bijvoorbeeld eentje binnen van The Script. Van Jasmina. Mooie O, dus die kunnen we ook zeker toevoegen aan de muzikale overdosis. En voor vandaag stuurde Anne er eentje in de NPO Luister-app. Cheap Thrills van Sia zou ook een goede O bevatten. Die we lang kunnen meezingen, zegt ze erbij. Nou ja, laten we luisteren. As long as I keep dancing. Te zingen, voegen we dus ook toe aan een muzikale overdosis. En mocht jij er dus ook eentje hebben gespot, kom maar door via de NPO Luister-app of via mijn Instagram, @AnandVerboom.

Lowlands bij 3FM. Je hoorde Bones op je vroege zondagochtend. Hey, welkom. Mijn naam is Anan op de plek van Jelle vanochtend. En zometeen een dikke middelvinger van Rihanna, speciaal voor jou. Nou, dat klinkt onaardig, maar dat is het niet per se. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En ook Alex Warren ga je horen. Emerald Eyes komt er voor je aan. Nieuwe muziek. Naar Missy Elliott.

Daddy Nieuwe van Alex Warren. Emerald Eyes hoorde je bij 3FM. En zometeen een dikke middelvinger voor je van Rihanna. Nou ja, voor jou. Eigenlijk voor iedereen die het niet helemaal zag in er. Ik weet niet of jij een beetje rebels bent. En zeker in je twintiger jaren was je toen rebels. Ik ben nu 24 jaar. Ik kan best een grote mond hebben af en toe. Kan ook behoorlijk lastig zijn, dat weet ik van mezelf. Rebels zou ik mezelf nou niet per se noemen. Nee, daar ben ik denk ik te netjes voor als ik er zo over nadenk. Rihanna, die wilde heel graag rebels zijn. Die wilde heel graag dat label hebben. Maar zij kreeg de hele tijd te horen. Nee, je bent niet rebels, dat ben je helemaal niet. Was ze klaar mee, dus op haar 22e dacht zij... weet je wat, ik maak gewoon een plaat, S&M. Werd een complete sextrack eigenlijk. Puur bedoeld als middelvinger voor iedereen die tegen haar ooit heeft geroepen. Want jij bent helemaal niet rebels, dat kan je helemaal niet. Moet ik wel eerlijk bij je zeggen. Ik moet die mensen een klein beetje gelijk geven, want... Ja, zelfs bij deze hele rebelse actie bracht ze alsnog een kindvriendelijke versie uit voor Groot-Brittannië voor overdag. Maar goed, over het randje, dat was wel in de grenzen van de hitlijsten, want daar kwam ze ineens in razend tempo in te staan. Rihanna, S&M, hoor je zometeen bij

Turnstile bij 3FM en I Care. Hey, ik weet niet hoe jij bent als je zenuwachtig bent, maar zenuwen doen rare dingen, bent je. Dat blijkt maar weer. Wereldberoemde zangeres is er ook achter gekomen. Gebeurde iets heel geks. Wat dat was en over wie het gaat, hoor je zo meteen. Na de nieuwe van Maupi, Just a Little Bit More. Na Somber.

0: Fall Out Boy. En thanks for the memories bij 3FM. Heb jij een grote droom? Iets wat je heel graag wil laten lukken? Had namelijk de zangeres ook, die ik nu voor je ga draaien. Viel compleet in duigen. Ging helemaal mis. Maar echt alles, zeg maar. Kijk, zij mocht voor het eerst in haar carrière bij een Amerikaanse talkshow op de bank zitten. Vond ze fantastisch. Was altijd al de grote droom. Zag ze helemaal zitten. Zij had zoiets van, nou, dit is geweldig. Ze had ook op Instagram gelijk al een berichtje geplaatst. Met, ik ben eindelijk een ster. Nu mag het. Heel blij. En toen gebeurde dit. En even voor de duidelijkheid, ik heb hier niet in geknipt.
1: I've been on, what are those, you know when you, in like... I've been everywhere. Yeah. Like, let me...
2: Will you please promise to email me whatever this was going to be? A shelf?
1: Sort of, yes. When it's like, Wait. It's going to come to me. What is it called when you're in, It's like,
0: Ik weet niet wat ze probeerde uit te leggen. Maar ik snap er helemaal niks van. Dit is totaal niet te volgen. Vertellen, dat is niet helemaal de ding. Ze moet gewoon lekker blijven zingen. Kan ze een stuk beter, volgens mij. Bewijs daarvan hoor je nu bij 3FM. Want dit is Sarah Larsson en Lashla.

0: Prince bij 3FM. 3FM. En When Doves Cry hoorde je. Zometeen meer van je favoriete muziek. Onder andere Rudimental komt eraan. Waiting All Night.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Kensington.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. 6:02. Je zondagochtend is begonnen. En is het voor jou een werkdag of een lekker weekenddagje? Werken of weekend? Kom maar door in de NPO Luister-app.

Rudimental hoorde je in Waiting All Night bij 3FM. Hey, hoe zit je erin vandaag? Ben je net wakker geworden, net opgestaan? Heb je plannen vandaag? Ik ben namelijk heel benieuwd naar de planning voor jou. En vooral in welk team je eigenlijk zit. Werken of weekend? Er gebeurt zoveel op zo'n weekenddagje als vandaag. Het is zondag, maar ik kan me ook goed voorstellen dat je druk aan het werk bent. Misschien was je al aan het werk. Misschien ben je nog steeds wel aan het werk. Dat kan natuurlijk ook. Dan ben je absoluut team werken vandaag. Vind ik je ook ondervallen als je nog allerlei huishoudelijke klusjes moet doen. Dat vind ik je ook aan het werk. Maar misschien ben jij lekker je hobby aan het uitoefenen op deze vroege ochtend. Ben je net wakker geworden of ga je dat doen? Heb je al mooi uitzicht op leuke dingen die je gaat doen? Familiebezoek, een verjaardag vieren? Kan ik me ook voorstellen. Dan val je lekker onder team weekend. En zit jij dan bij het winnende team? Zit jij in de meerderheid? En je kan even je team achterlaten via het polletje in de NPO Luisterapp. Komt er zo meteen in. En dan kan je alleen maar, hoef je alleen maar te klikken eigenlijk op jouw team. Werken of weekend. En dan weten we zo meteen wie er in de meerderheid is. En of jij daarbij zit. Pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. Jet van der Steen hoor je zo meteen. Dit is Direct. My Friend. Bij 3.

0: over zes. En de vraag is, zit jij in team werken of zit jij in team weekend? Maken we samen even de tussenstand op, namelijk welk team het grootst is. Ik vind dat fascinerend namelijk, op zo'n dag als vandaag, dat we allemaal wakker zijn op dit moment. Maar we doen ook totaal andere dingen. Vind ik toch leuk. Even een klein ochtendonderzoekje zo. In de NPO Luisterapp komt veel binnen. Veel werken, veel weekend. Nout, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Nout.
0: Voor jou is het absoluut weekend, of niet?
1: Ja, heerlijk. Niet denken aan werk. Al zie ik op het werk ook veel bananen, maar...
0: Ja, is dat zo?
1: Niet. Ja, miljoenen. Ik denk distributiecentrum. En elke dag gaan er 3-4 miljoen bananen doorheen of zo.
0: Ja, ja. En dan toch denk jij, ik ga eens even op mijn zondagochtend bananenbrood bakken.
1: Ja, heerlijk. Ik weet niet. Ik dacht, het is gewoon een heerlijk idee. In plaats van suiker, bananen. Toch, ja.
0: Maar lekker en ook wel ergens gezond, toch? Bananenbrood.
1: Ja, echt wel. Want suikers zitten vast in vezels en zijn daardoor beter opnemen voor het lichaam.
0: Wat goed zeg. Hoe kom je daar dan bij om het te gaan bakken? Doe je dat vaker? Is het gewoon een spontaan idee vandaag? Hoe is dat?
1: Ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te proberen. En soms mislukt iets, soms lukt iets. Maar als je dingen vaker gaat proberen, dan gaan dingen meer lukken. En dat is wel leuk.
0: Ja, en waar zitten we nu in het proces? Zit hij in de oven? Ben je hem echt nog aan het maken? Of kan je hem al proeven?
1: Hij zit in de oven.
0: Oké, dus het is nog even spannend of het gaat lukken inderdaad. Of dat je het volgende keer weer gaat proberen.
1: Ja, dat is spannend. Man.
0: Hoe lang duurt het nog?
1: Goede hoop. Nog 20 minuten.
0: Oh, daar kunnen we naar uitkijken. Dus dat is op zich veelbelovend.
1: Zeker waar.
0: Nou, ga daar dan van genieten. En dan schrijf ik jou op voor team weekend vandaag.
1: Zeker waar. Ik ben ook benieuwd naar de mensen die werken. Nou, laten weten wat ze doen.
0: Dat is onder andere Sander. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent zometeen aan het werk als freelance cameraman bij De Batavia.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat vind ik vet.
2: De Batavia is een reproductie van een 17e-eeuwse schip.
0: Ja.
2: En die ligt al 40 jaar in het water in Lelystad.
0: Maar wat valt daar aan te filmen?
2: Nou ja, die wordt nu uit het water gehaald. En die blijft voortaan op het land staan. Dat is wel een bijzonder project.
0: Ah, die wordt gerestaureerd of zo?
2: Ja, die wordt gerestaureerd. Ja, in het water zou die vergaan. Oh. Vooral door de regen, hoor, begrijp ik. Maar normaal gesproken gaan die schepen maar 20 jaar mee, geloof ik.
0: Ja, nee, dat is toch lullig als die dan vergaat waar je gewoon bij staat te kijken, zeg maar. Dat is toch jammer.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: En er bestaat geen kraan die hem uit het water kan tillen omdat hij zo groot is. Dus hij moet helemaal naar de Damen varen in Amsterdam. Om in een droogdok geplaatst te worden. En dan wordt hij op een ponton geplaatst. En dan vaart hij weer terug volgende week.
0: Wauw, wat een project zeg. En jij gaat dit eens filmen?
2: Ja, ik ben al 4 dagen aan het filmen. En ik heb nog 4 dagen gedaan, geloof ik.
0: Wat leuk. Wat is het meest bijzondere wat je is bijgebleven? Of iets wat je is opgevallen deze filmdagen?
2: Nou ja, het zijn zulke grote projecten die ze daar doen. Dat zij daar hun handen niet voor om, al die werkmannen.
0: Ja.
2: Maar voor mij is het heel bijzonder om tussen al die grote schepen daar te liggen. Tussen marineschepen die je niet mag filmen. En tussen deze 17e-eeuwse reproductie die ik dan van top tot teen mag vastleggen.
0: Wat leuk zeg. Hey, en want dat duurt dus een aantal dagen. Waar kunnen we dit straks zien? Wordt dit openbaar gemaakt of is het voor intern? Of kunnen we hiervan meegenieten, zeg maar?
2: Nou ja, het is al op verschillende kanalen gezien geweest. Vooral lokaal. RTV Flevoland, RTV Oost. Misschien heeft Amsterdam het ook al gedekt. Maar ik film dus voor Museum Batavialand. Dus op hun social media kanalen wordt het straks te zien.
0: Ontzettend leuk. Ontzettend mooi project zo voor je zondagochtend. Dus ga ervan genieten. En dan zet ik jou in team werken vandaag.
2: Team werken, sowieso.
0: Dan moet ik je wel een klein beetje teleurstellen. Want je zit niet in het winnende team.
2: Oh.
0: 83% heeft namelijk weekend op dit moment, maar maakt het niet minder mooi. Want jij hebt wel ontzettend leuk werk volgens mij, als ik het zo hoor.
2: Ja, zeker. Daarom is het ook zo rustig op de weg nu. Heerlijk.
0: Daarom. Hey, ik kan je alleen maar van genieten. Zo is het ook, toch?
2: Hey, werk ze, jongen.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Zometeen dan hoor je Shakira, Burna Boy en Die Die bij 3FM. En ook Dominic Fike, White Keys, binnen nu in een paar minuten. En dit is Best Deel bij 3FM. Laura Palmer. Walking.

over je exen heen komen. Kan lastig zijn, kan lang duren. Misschien doe je er een week over, misschien een maand. Of als je echt een lange relatie hebt gehad, dat je er nog wel een jaar lang last van kan krijgen. Voor de man die je net hoorde, het duurt het allemaal net even wat langer. Hij zegt namelijk, ja, ik kan eigenlijk nooit over mijn exen heen komen. Sterker nog, hij deed ook gelijk een oproepje aan zijn ex een tijdje geleden. Ben je nog geïnteresseerd? Stuur me dan een berichtje. Want ja, ik ben wel toe aan iets serieus en klaar met alleen zijn. Dus dat kan ook wel met een ex zijn. Ja, toen dacht ik wel, goh, het is een beetje te hopen dat deze man niet 10, 15 exen heeft gehad de afgelopen jaren. Ik bedoel, dan wordt het een gezellig groepsfeestje thuis. Dat lijkt me ook ongemakkelijk met zoveel exen. Als iedereen ineens reageert en komt, dan heb je een andere situatie. Dan ben ik Faik, hoorde je bij 3FM. White Keys. Hey, goedemorgen, het is je zondagochtend met mij Anan om lekker je dag op te starten met Sam Smith en Disclosure zometeen. Lash komt eraan. En nieuwe muziek van Ray binnen nu en een paar minuten. En dit is Moby. En go. Oh.

0: en 3-2-1 bij 3FM. Gezellig druk in de NPO Luister. Heb ik zien verschillende mensen verschijnen. Bijvoorbeeld Henry, die is erbij. Irene, die is erbij. Zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Je mag altijd van je laten horen, mocht je wakker zijn geworden. En zometeen vertel ik je ook hoe je kans maakt op gratis kaarten voor Kensington. Kan je winnen bij 3FM? Hoe dat zit, hoor je zometeen na nieuwe muziek van Ray.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw on 3FM. Ray. Joy. Met 3FM ontdek je nog.

0: Smith, Disclosure en Let's Hoor Je.
1: 3FM, Ticketmaand.
2: Kensington.
0: Mooie maand bij 3FM. Het is Ticketmaand. Elke dag geven we kaarten weg voor jouw favoriete artiesten. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld Sef, The Opposites, Bente, Jungle, Jet van der Steen, Roxy Dekker en nog veel meer artiesten op de line-up. Kan je allemaal trekken? Checken via de socials. @NPO3FM. En vandaag op het programma Kaarten voor Kensington. Werkt heel makkelijk. Hoor je het 3FM ticketalarm? Groot kabaal. Kan je niet missen. Hoor je dat ticketalarm? App deze kant op met de NPO Luister-app en word je teruggebeld. Dan ben jij erbij, dan win jij 2 kaarten en dan ga jij naar het concert van Kensington. Dus zorg ervoor dat je die NPO Luister-app goed hebt gedownload op je telefoon. Dat je alvast een account aanmaakt, dat dat allemaal klaar staat. Want hoor jij dus het ticketalarm voorbij komen, dan kan je deze kant op appen met waarom jij daar zo graag bij wil zijn. En word je dus teruggebeld, dan ben jij erbij, dan win jij 2 kaarten voor het concert van Kensington. Bij 3.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: uur. Zometeen de weekendochtendshow op 3FM met onder andere Bruno Mars en ook host hier. Take me to church.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
1: Ster.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
10: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is...

0: Goedemorgen. Ik moet gelijk even een mededeling geven. Er is een spookrijder. Op de A31 Leeuwarden richting de Afsluitdijk kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen. Die moet je echt niet inhalen. Blijf rechts rijden. Probeer hem even met lichtsignalen te waarschuwen. Politie is onderweg natuurlijk, dat begrijp je. En goedemorgen. Nou, ook een simpel manier om de dag te beginnen. Het is de weekendochtend, show op 3FM. Mijn naam is Obi. Hoi. Ga je lekker? Ben je goed wakker geworden? Een beetje een spannende dag.
1: Ja, ga heel eerlijk met je zijn.
2: We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Super. Rijd je op de A31 Leeuwarden-Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A31 Leeuwarden richting de Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen.
0: Zo. Ja, dat zeg ik net. Nou goed, maakt ook allemaal niet uit. Ik heb een beetje een spannend dagje vandaag. Heeft alles te maken met een marktplaatsadvertentie die ik tegenkwam. Kijk, ik heb de afgelopen zomer echt heel veel gewerkt en ik dacht, ik ga met het geld wat ik ermee verdiend heb, ga ik iets leuks voor mezelf kopen. Ik wil graag een nieuwe hobby oppakken. En ik heb in het verleden fotografie heel leuk gevonden. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik haal een mooie fotocamera voor mezelf. En er was er eentje super vlakbij. En wel iets te veel geld, maar ik had een bod gedaan. En ik zei, joh, kan het misschien wat minder zijn? En dan wil ik hem graag opkomen halen. Weet je wel, kom ik vandaag nog? Reageerde niet meer. Er werd gewoon niet meer gereageerd op mij. En toen werd ik gek, want ik lag op de bank. Ik was een man met een aantal euro's op de rekening. En toen dacht ik, ik moet dit nu hebben. Ik kan dit. Ik kon de spanning niet meer aan. En toen kreeg ik uiteindelijk een reactie. En die was eigenlijk best wel lief. Hey Obi, bedankt voor je bericht. Wat leuk dat je de fotocamera wil hebben. Ik heb de hele set aan iemand anders al aangeboden voor boven de vraagprijs. Maar diegene reageert niet meer. Dus ik stuur hem een berichtje dat ik graag wil weten wat hij gaat doen. Als hij vanavond niet reageert, mag je morgen voor jouw prijs komen ophalen. Ik wacht heel erg dat berichtje af, dat snap je. Dus kan iemand misschien even het internet van heel Hilversum afsluiten?

goedemorgen. Ik ben er in één keer achter gekomen dat ik een onderdeel ben van een zeer marginale groep in de wereld. Als je ooit een keer besluit om op je zolderkamer een vette remix van een grote hit te maken, dan moet je eigenlijk altijd toestemming hebben van de originele artiest, als je het ook wil uitbrengen. Want het originele liedje is niet jouw eigendom. Tame Impala is over het algemeen de beroerdste niet. Die kan een stukje creatieve invulling van zijn collega's vaak wel waarderen. Mau P heeft vorig jaar een remix gemaakt van een oude Tame Impala hit. Jenny ging aan de haal met Dracula, dat werd een opnieuw een hit. Nu is er eentje uit door de band Fuckers. Ze hebben zichzelf ook geleerd hoe ze ongelofelijke dancebeukers moeten maken. En als je het internet opgaat, dan kom je erachter dat niemand dit vet vindt. Ik snap het niet zo goed, maar niemand vindt dit cool. Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat ze de stem van Tame Impala eigenlijk een beetje raar in het ritme hebben gelegd, waardoor het allemaal niet zo goed klopt. Maar ik laat je even een stukje horen. Hier gaat het allemaal nog goed. En denk je ook, oké.

Het is een compleet andere invulling van Loser van Tame Impala. Maar zometeen komt de stem van Kevin Parker er weer bij. En die is dus compleet uit het ritme. Moet je even naar luisteren, dan snap je ook waarom mensen het niet zo cool vinden. Het is wel een tikkeltje weird, ja. Geoffrey die werkt achter de schermen bij het programma. Ook een beetje viezig kijken ernaar. Die voelt zich volgens mij niet helemaal heus bejegend. Ach. Ja, ik vind het best wel cool hoor, die Fuckers Remix. Ik zit vanavond op een plekje van Vera ook op 3FM. Waar je heel veel nieuwe muziek kan ontdekken. Ik ga hem gewoon weer draaien.

0: Show met Obi.
1: Word lekker wakker. Het is 7:58. Het zonnetje is net een beetje aan het opkomen. Het ziet er mooi uit buiten. Het weer zit vandaag wel echt in een identiteitscrisis. Het ene moment is het de hele dag grijs en grauw. En dan komt het met bakken uit de hemel. Het andere moment lijkt het weer hoog zomer. Het laatste is vandaag aan de hand. Zit aan de goede kant van de identiteitscrisis. Volle bak zon met, hou je vast, maximaal 27 graden vandaag. Jongen. En over een paar dagen is het oktober. Dus ja, ik zou willen zeggen, alle sociale regels rondom borrelen verdwijnen vandaag. Als je wakker bent, trek gewoon je kortste broek aan. Hou je bovenlijf het liefst zo onbloot mogelijk. Ga ergens in de zon van een ijskoud drankje genieten. Doe gewoon alsof het halverwege juli, augustus is. Ik vind het allemaal best. En als je vandaag moet werken, dat wisselvallige weer van de laatste dagen heeft je gezondheid natuurlijk niet goed gedaan. Volgens mij heb jij een behoorlijk kuchje. Moet jij niet even vrij nemen, gewoon om goed te kunnen herstellen? Ja, toch? En dan in dat herstelproces wil 3FM er wel voor zorgen dat je de beste en de meeste muziek van heel Nederland hoort. En lekker zomers ook. Zometeen The Opposite, Michael Jackson komt eraan. En eerst B.O.B. en Hayley Williams. Airplanes nu op 3FM.

goed liedje hoor. De vrouw waar je gisteren tickets voor kon winnen in de 3FM Ticketmaand. Vrouwtje. En geen rem, maar Another Day, Another Ticketmaand artiest. Vandaag de hele dag bij 3FM kans op tickets voor Kensington. Het is inmiddels 8:10. Ik heb de hele dag nog geen enkel ticketalarm gehoord. Dus het zou zomaar kunnen dat hij snel voorbij gaat komen. Het is super simpel, hou je radio op 3FM. Hoor je het 3FM ticketalarm, dan stuur je heel snel een berichtje naar de NPO Luister-app. En laat je even weten waarom jij die tickets voor Kensington absoluut moet hebben. En dan komen ze zomaar ineens jouw kant op. Hoe lekker is dat? Ik zag ook nog dat we Teddy Swims in Londen nog moeten doen. Met reis en verblijf erbij. Poh, als je die toch wint, hé. Dan heb je echt een hele goede dag. Ik help je duim, hoor. Ik help je duimen. En good morning. 3FM staat aan, de weekendochtendshow. Michael Jackson hoor je binnen nu. En een paar tellen.

0: kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
4: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
14: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
13: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
15: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
16: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis. Pakken.
20: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
21: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
23: 3FM.
24: Hey, yo, yo, good morning. Het is 8 uur, zometeen Martin Garrix, Linkin Park en ook Avicii komt eraan met Levels. Lekker.
25: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim €700 miljoen extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie €7,5 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
26: 3FM.
27: Ster. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
29: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wissel eens geelworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
30: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
31: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Linkin Park en In The End. Je kan het je echt bijna niet meer voorstellen ondertussen. Maar een paar jaar geleden was Roxy Dekker vooral nog gewoon een ongelofelijke TikToker. En toen kwam zij met deze. Heb ik harder meegezongen die zomer dan ik zou willen toegeven. Wel echt een big tune. Nou, ondertussen heeft ze de Ziggo en zelfs de Arena uitverkocht. Die show in de Arena die was net aangekondigd. Binnen 10 minuten waren alle kaarten weg. En sindsdien is iedereen een beetje aan het hopen van... komt er nog een tweede Arena show? Wordt er nog iets aangekondigd? Alleen het gaat niet. Ja, het kan gewoon niet. De Arena show is in april, dat is midden in het voetbalseizoen. Ajax heeft de Arena al volgeboekt in die periode. En een extra show dan na het voetbalseizoen is allemaal ingewikkeld. Want dan moet het podium worden afgebroken. En dan moet er weer later worden opgebouwd en opgeslagen en zo. Dat kost ook bakken met geld. Is dus niet ideaal. Maar ik zat even in de agenda te kijken. April, juli... Het ligt niet super ver uit elkaar. En in juli speelt Oasis daar 2 shows. Nou weet ik dat die gasten in principe alles doen voor een First Guinness. En een keertje ruiken aan je huissleutel. Dus ja, misschien willen ze hun spullen wel laten staan. Extra dagje. Kan Roxy Dekker een extra show doen. Als er maar geen Wonderwall gaat spelen. Dan word ik gek.

0: Olivia Rodrigo and Good For You by 3FM.
1: Good for you, I guess you moved on really easily.
0: Het is 3FM Ticketmaand. Elke dag kans op kaarten voor je favoriete artiesten. Vandaag de hele dag Kensington. Hoor je de 3FM Ticketalarm? Stuur zo snel mogelijk een berichtje naar de NPO Luister-app waarom jij moet winnen. En dan maak je automatisch kans. Hoe lekker.

Lefty en Boston bij 3FM. Daarvoor hoorde je Avicii en Levels. Hey, goedemorgen. Welkom bij de weekendochtendshow van 3FM. Mijn naam is Obi. Ik mag op zondagochtend graag broodjes halen. Vind ik echt een uitje. Zo je jas over je slaapshirt en dan hopen dat je niemand tegenkomt die je kent. En ik haal dan graag een extra kaneelbroodje bij de bakker. Die eet ik onderweg vast op. Die heeft in principe thuis nooit officieel bestaan. Is gewoon een gerucht. En daarna weer even gaan liggen. Ik vind dat zo lekker. En voor dat moment heb ik een genre bedacht. Het heet Lieve Indie. Het heeft zoete gitaren. Het zijn automatische liedjes waar je een goed humeur van krijgt. Die de hele dag in je hoofd blijven zitten. En op zondagochtend vind ik het leuk om daar liedjes van te draaien. Van Lieve Indie. Mag ik je voorstellen aan... Het voelt een beetje alsof het mijn kind is. Mijn lievelingsliedje ooit, denk ik. Het is een moeilijke titel, hè. Ik twijfel er ook gelijk over. Maar hij staat sowieso top 3. Ik ging vorig jaar naar Best Kept Secret Festival. Ik heb toen €300 neergelegd voor een ticket. Alleen omdat deze band kwam. Uit Amerika komen ze. Het zijn een stel ongemakkelijke gasten in geruite bloesjes. Maar ze kunnen spelen en zingen. Dat is niet normaal. En ik had al mijn vrienden meegesleept om te komen kijken. Eén probleem. Mijn lievelingsliedje hebben ze nooit gespeeld. Het is hun grootste hit. En ik denk dat ze gewoon dachten, ja, fuck you. Als je komt kijken, dan hou je echt van ons. En dan skippen we deze. Het is echt heel erg goed. The Backseat Lovers en Kilby Girl op 3FM.

Snap je me een beetje? Het is echt mijn lievelingsliedje aller tijden. Sure. De Backseat Lovers hoorde je bij 3FM en Kill Me Girl. Misschien wel perfect op zondagochtend. En op zondagochtend is er weinig perfect. Word lekker wakker, 3FM heb je aanstaan. En als je denkt, ik vond dit leuk, ik wil hier meer van horen, ik heb een hele playlist voor je gevuld met alleen maar Lieve Indie op 3fm.nl/indie. Of op Spotify heet die Obi's Lieve Indie. Druk even op volgen, word lid van de fanclub.

Outkast en Heya bij 3FM. De 26 graden tikken we aan vandaag op sommige plekken. Haal die korte broek, we gaan weer uit de kast. Het is bijna oktober. Ik heb gewoon zin in een radler op het terras. Waar staat het op? Hoe je deze nazomer ook gaat vieren, 3FM is bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Mijn naam is Obi, dit is de Weekend Ochtendshow. Teddy Swims hoor je zo.

Toby hier, morning. Het is 9:10. Als je al gedoucht hebt en een schone onderbroek aan hebt, doe eens rustig aan, joh. Je zet de rest van Nederland behoorlijk onder druk. Het is zondag. Bak je koffie erbij. 3FM wat harder. Dat is mijn advies.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er?

0: helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
3: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. 3FM.
1: Ster. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.

0: stukje boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Apothekersassistent, even nu mijn talent elke dag.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Kensington.
5: 3FM.
6: NTR.
5: Obi Rijmakers.
7: Hey, goedemorgen. 9:05. Het is de weekendochtendshow met Shabbat en Miley. Bates for Sweet. Ook Coldplay komt eraan. Eerste Bauza. Magnetic.

lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Gezellig om met je wakker te worden op deze prachtige zondagochtend. Het wordt tot wel 26 graden vandaag in Nederland. Helemaal niet gek. Heb je al een bakje koffie gehad vanochtend? Zo niet? Pak er even eentje. Ik ga ervoor zorgen dat je wakker wordt met de meeste muziek van heel Nederland. Timbaland komt eraan. Ik ga Bente draaien. Royal Otis. Snoop Dogg en Wiz Khalifa komen eraan. Muzikaal gezien. Heerlijk. Zit helemaal gebakken. En zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Super simpel. Ik ga 3 producten geven uit de supermarkt, inclusief een prijs. En aan jou dan de vraag, is de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Als je dat goed hebt, kun je dus in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Weer in een volle tas met boodschappen. Zullen we even een oefenopgave doen? Dan weet je of je goed bent hierin en of je mee moet spelen. Bijvoorbeeld, wat kost bij de Jumbo een speculoos donut? Gewoon 1 stuk. Een speculoos donut bij de Jumbo. Is dat meer of minder dan 1 euro? Denk erover na. Speculoos donut bij de Jumbo, 1 keer. Meer of minder dan 1 euro? Ja, het is meer. 1,29 euro.

0: FM. Het is 9:50 geweest. Betekent vaste prik in je weekend. Tijd om gratis boodschappen te winnen. Tijd voor...
1: Obi's boodschappenspel.
0: Lisbeth, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Je bent lekker aan de wandel.
2: Ja, heerlijk.
0: Wat goed, hé. En waar wandel je?
2: Ja, in het buitengebied van mijn woonplaats.
0: En wil je vertellen waar dat is? Of,
2: Ja, in Baarlo, Limburg.
0: Ach, wat prachtig. Dat is een mooie omgeving daar.
2: Ja, zeker.
0: Oh, wat lekker. Ja. En is het een lange wandeling of hou je hem kort voor vandaag?
2: Nou, 10 kilometer.
0: Oh, dat vind ik best wel flink.
2: Ja, maar ja, het is heerlijk weer.
0: Ja,
2: het
0: is ook zo.
2: Dus zonnetje schijnt. Ongeveer. Ja, het zonnetje schijnt. Dus lekker doortrappen.
0: Nou, wat goed.
2: Dus genieten.
0: Heerlijk. En dan ook nog even meedoen met Obi's boodschappenspel. Ik leg je even uit. 3 supermarktproducten, daar hangen 3 prijskaartjes aan vast. De vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Als je het goed hebt, dan mag je product hebben. Als je ernaast zit, dan gaat die linea recht aan iemand met vlugge vingers in de NPO Luister-app. En als je ze allemaal in één keer goed hebt, dan stuur ik een volle tas boodschappen naar je toe. En dan vul je je voorraadkast aan.
2: Nou, het zou heel fijn zijn.
0: Dat dacht ik ook. Nou, dan gaan we dan maar.
2: Ja.
0: Alright. Product nummer 1. Jumbo krachtige dikbleek. 750 milliliter. Dat is zo'n grote fles van het huismerk. Kost dat meer of minder dan 1 euro?
2: Ik denk net iets minder.
0: Minder is goed. 75 cent. Heel goed. Product nummer 2. Die make-up expert wattenschijfjes. 108 stuks. Kost dat meer of minder dan 3 euro? Dit is een A-merk.
2: Minder.
0: Minder is goed. 2,59 euro. So far, so good.
2: Nou.
0: Nog eentje te gaan en dan hopen dat je daarmee de volle boodschappentas binnenhaalt.
2: Ja?
0: Jumbo lenzenvloeistof voor zachte lenzen. 250 milliliter. Kost dat meer of minder dan 3 euro?
2: Meer.
0: 3,95 euro, dat is goed.
2: Super.
0: Hey Lisbeth, wat goed gedaan!
2: Ja, zeker!
0: Hele boodschappenspel uitgespeeld. Van harte gefeliciteerd!
2: Nou, dankjewel!
0: Je krijgt van mij een volle tas boodschappen en dat is dan gelijk de 3FM Weekendochtendshow boodschappentas. Dus die is helemaal gecustomized voor jou en daarmee kun je echt in stijl boodschappen gaan doen.
2: Nou, super! Hartstikke bedankt!
0: Geniet ervan, een fijne wandeling!
2: Dank

0: Ik snap dat het een beetje op de zaken vooruitlopen is, maar ik zit daar gelijk alweer met mijn hoofd bij 3FM Series Request, zo net een paar dagen voor kerst. En dan denk ik, god, wat hoop ik dat Bente daar toch weer komt optreden.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Parachute hoorde je van Bente, nieuwe muziek op 3FM, daarvoor Timbaland en The Way I Are. Ben je lekker wakker geworden? Misschien wel heel lekker, omdat je weet dat je vanaf naar de Pussycat Dolls gaat in Ziggo Dome in Amsterdam of naar Flemming in het Amsterdamse Bos. Dus met deze temperaturen natuurlijk fantastisch. Het wordt 25, 26 graden op veel plekken in Nederland. Aan de kust natuurlijk wat koeler, maar sowieso gaat de zon heel veel schijnen. En wordt het een prachtige dag. Ook superveel Nations League vandaag, inclusief om 6 uur Servië-Nederland. Heb ik dan ook wel weer zin in en hopelijk weer net zo mooie goals de vorige keer, ja. 3FM is bij je met de meeste muziek. Somjeu zo meteen Feels Part 2. Ook Armand van Helden komt eraan. My, my, my. Naast Romain en Toes Slim M.

0: tref je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zo meteen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon van Koeien met de meeste muziek van heel de wereld.
2: Absoluut.
1: Oh, je gaat Blackstreet draaien met No Diggity.
2: Ja, daar had ik zin in. Dat is lekker toch? Oh,
1: wat een goede plaat.
2: Maar zo op zondag lekker relaxed wakker worden. Ja.
1: Shit. Ja. Heb je toch weer beter bekeken dan ik vanochtend?
2: Ja.
1: Nee, absoluut goed. Je hebt ook al wat jaren ervaring erbij.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. Ja.
1: Hey, maar voordat je mag gaan beginnen op 3FM... is het natuurlijk tijd voor het weekend wijnadvies. Het is zondag. Het is een prachtige dag. Ik denk dat we iets moeten drinken wat een beetje past bij het zonnetje wat gaat doorkomen. 26 graden, Ramon.
2: Wordt het, was je serieus?
1: Het wordt 26 graden.
2: Ja, ik had eigenlijk iets in mijn hoofd wat ook wel kan met 26 graden, maar het is wel wat pittiger. Dus je bent wel wat sneller dronken.
1: Ik vind dat niet erg.
2: Als je nergens meer naartoe hoeft en alles een automaat kopen snel, want dan mag je gewoon blijven drinken. Dus, ik zou gaan vandaag voor een garnacha. Het is een Spaanse wijn. Het leuke is, als je die een beetje koelt, voelt die veel frisser. Serieus wel echt een risico, want als je het koelt, dan drink je het ook heel makkelijk sneller op. Omdat die tannines neemt wat meer af.
1: Dus dan beter weg te drinken.
2: Maar je moet oppassen dat je echt rustig gaat drinken, want het gaat heel snel. Maar goed, het leuke is wel, je hebt hem voor onder de 100 euro. Garnacha.
1: Echt prima.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent, en benut mijn talent
1: elke dag. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
6: Nee, pleurt op joh!
5: 650.000 dieren.
6: Dat is bizar.
5: Per dag.
6: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
5: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
6: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
5: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: 3FM. In de Benelux, de meeste muziek van de wereld krijgen hier met Daft Punk. Vaarwel zometeen. En eerst het nieuws van 11 uur, 10 uur, sorry. Ik loop altijd voor.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij 2 verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. 3FM.
18: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders ga je mis.
21: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost, Autotaalglas.
21: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.

0: www.nl.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
7: Nee, pleurt op joh!
6: 650.000 dieren.
7: Dat is bizar.
6: Per dag.
7: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
6: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
7: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
6: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is

0: Tracy Abrams.
1: 3FM.
0: And that's so true.
2: Ramen voor koeien.
0: Ah, lekkere, relaxte ochtend. Tenzij je fan bent van Kensington, want dan ben je waarschijnlijk in afwachting van het ticketalarm. Vandaag win je namelijk in het 3FM ticketmaand. Kaarten voor de show van Kensington in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het enige wat je moet doen is meteen een berichtje sturen als je het 3FM ticketalarm hoort. Waarom jij naar Kensington wil. Let heel goed op. Temper City ook zo meteen in eerst Black Street.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child op zondagochtend, 3FM. Daarvoor Temper City met Self-Aware, het allereerste liedje dat ze ooit hebben uitgebracht, maar ze hebben het er meteen heel ver mee geschopt. Namelijk tot de soundtrack van EAFC 27, oftewel de nieuwe FIFA-game. Ja, Temper City zit daarin, net als heel veel andere goede muziek. Vanavond hoor je in Vera on Track een uur lang de allerbeste FIFA-tracks. Ja, zowel tunes uit de nieuwe game als de muziek die je hoorde toen Arjen Robben nog voetbalde. Dus echt een FIFA-avond vanavond hier bij 3FM. Vanaf 7 uur, Vera on Track. Enfin, dan nu tijd voor de nieuwe 3FM Mega-hit. Vrijdag kwam het nieuwe album uit van Nothing But Thieves. Track nummer 5 van het album heet Number 5. En ik weet niet of jullie gehoord hebben, maar dat is zo'n goed liedje. Daarom hebben we besloten, dit is de track die we het meest gaan draaien de komende week bij 3FM. Het is deze week de 3FM.

Zondagochtend, Dua Lipa, Dance the Night en de nieuwste Nothing But Thieves voor number 5. Hey, thanks voor alle berichten die binnen zijn gekomen via de NPO Luister-app. Roy die gaat zo meteen zijn vriendin aanmoedigen tijdens de 10 miles van Tilburg. Fieke rijdt met een kofferbak vol met klusafval richting de Milieustraat. En Jasper zegt goedemorgen, ik ben een beetje te laat wakker geworden. Is het 3FM ticketalarm van Kensington al geweest, of niet? Jasper? Het antwoord is nee en het ticketalarm is dichterbij dan je denkt. Dus wil je naar Kensington en hoor je de 3FM ticketalarm? App direct naar de NPO Luister-app waarom jij erbij wil zijn. Meeste muziek in het weekend. Ella Langley zo meteen.

0: Zuid-Holland, Kensington.
1: Hallo, 3FM, met wie?
2: Hallo, ik spreek met Iris.
1: Hey Iris.
2: Hi.
1: Jij hoorde de 3FM ticketalarm. Waarom wil jij naar Kensington?
2: Nou, omdat mijn partner en ik houden normaal niet van dezelfde muziek. Maar wij houden allebei wel van Kensington. Dus wij gaan samen niet zo vaak.
1: Nou, dit is een fantastische reden. Jij gaat daar naartoe samen met je partner 3 december in de Ziggo Amsterdam naar Kensington.
2: Ja.

Rihanna, Kanye West, Paul McCartney, 4 or 5 seconds bij 3FM. En je kent het wel, als je langs een stuk landbouw rijdt, dat je denkt, goh, wat ruik ik? Nou, dat zijn die boeren, die zijn weer aan het mesten. Nou, zoiets heb je dus ook in de stad Bergen in Noorwegen, waar Kygo vandaan komt. Niet met de geur van mest, maar dan met die van vis. Ja, als het daar een beetje lekker weer is, dan staat er al in de haven een grote markt met verse vis. En dan meurt die hele stad naar makreel of kabeljauw. Ja. En dan snap ik die Kygo wel, dan wil je niet naar buiten. Dan ga je binnen zitten, dan ga je muziek maken. Nou, heeft hij weer gedaan toevallig. Zijn nieuwste heet Take Me Back en hoor je natuurlijk hier bij 3FM.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Natuurlijk wel.
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Wetenschappelijk toch? Terstal, maak elk moment mooi.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: 3FM. Een hele goede morgen. Geniet lekker van je zondag. 3FM draait de meeste muziek. Raven Lanay, Alex Warner Nieuws en ook Cat's Eye Zo. Na het nieuws van 11 uur.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg.
21: 3FM.
22: Ster.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga je mis.
13: Steen, Evenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
8: Nu bij Dirk, Vita Craft Kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Kensington.
10: 3FM.
11: Boat.
10: Ramon Verkoeien.
12: Hele goedemorgen. Ja, lekkere verse croissant uit de oven, eitje, koffie en natuurlijk de muziek van 3FM. Dat is pas zondag. Met

Niklas bij 3FM. Zondagochtend is weer een heerlijke sportdag vandaag. Om 6 uur de belangrijkste voetbalwedstrijd van de dag. Servië tegen Nederland in de Nations League. Verder wordt er vandaag ook gewielrend op het WK. De weg in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel, de Vlaming en de Nederlander Mathieu van der Poel zijn favoriet. Fijne sportdag.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Alex Warren, Emerald Eyes. Met 3FM ontdek je nog.

het weekend met de allermeeste muziek. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind en Alex Warner voor de nieuwste. En Emerald Eyes. Hey, Samba wordt naast de muzikanten inmiddels ook gezien als een stijlicoon. Maar ja, hoe komt dat nou? Hoe komt Samba nu eigenlijk aan zijn eigen stijl? Hij gaf afgelopen week het antwoord in een interview. Hij zegt, ik jat heel veel kleding. En dan vooral uit de kledingkast van mijn vader. Dus eigenlijk is zijn vader de coolste in dit verhaal. My body isn't ready. Samba is bij 3FM.

dagen 3FM Ticketmaand. Dat betekent dat je nog tot en met woensdag kans maakt op kaarten voor de allerbeste concerten. Laten we even luisteren wat je de komende dagen kunt winnen hier bij 3FM. Vandaag win je de hele dag tickets voor Kensington in de Ziggo Dome. Dus de hele zondag. En morgen stuurt 3FM je naar Fontaines DC, ook in de Ziggo Dome, Amsterdam. Rondé staat in Tivoli.

Je krijgt alles. Concerttickets, reis en verblijf erbij. Dus dit de komende dagen in de 3FM Ticketmaand. Maar vooral vandaag, houd het in de gaten. Stuur een berichtje als je het 3FM Ticketalarm hoort. En je wil heel graag naar Kensington. Laat weten waarom jij erbij wil zijn. Dus stuur meteen een berichtje naar de NPO Luisterapp als jij het 3FM Ticketalarm hoort voor Kensington.

zondagochtend. Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle. Ja, je ziet het aan de vallende blaadjes. Je hoort het aan de wind. Het is herfst. En dan weet je, morgen zit je waarschijnlijk weer met collega's die dan klagen. Ach, wat mis ik de zomer nu al. Daarom de top 3 redenen waarom de herfst beter is dan de zomer. Op nummer 3. Je hebt in de herfst veel minder zonnebrand nodig. Ja, een liter zonnebrand is bijna net zo duur als een litertje benzine. Dus reken maar uit, dat is besparen. Op nummer 2. Tijdens de herfst is het opeens veel meer geaccepteerd om de hele dag binnen te blijven zitten. Dus de hele dag FIFA of binnenkort GTA 6 te spelen. Wie houdt je tegen? En de absolute nummer 1. Ja, sommige muziek klinkt gewoon net wat mooier in de herfst. En daar is dit een perfect voorbeeld van. Ja. Dit nummer is zo herfstig dat zelfs de muur van de studio waarin het liedje werd opgenomen oranje is. Nee, dan weet je het wel. 3FM, Shanna Spyro. In my head.

0: in de textielbak.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: voor 110 euro tijdens de Dennemarket bij Jeans Center.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke internationale...

0: Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk. Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleentermen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
3: Nee, pleurt op joh!
2: 650.000 dieren.
3: Dat is bizar.
2: Per dag.
3: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
2: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
3: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
2: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groente, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: 3FM. Hartelijk zondag. Zometeen spelen we de sloomste mensen. Je krijgt de meeste muziek. Cameron Whitcomb en ook Kings of Leon. Na het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden, en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan 3FM verkeer van de ABB. 1 file die opvalt op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor afrit Numansdorp heb je 17 minuten vertraging. 3FM.
7: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis. Pak.
20: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
24: September is iedere dag jouw kans op tickets.
25: September is...

Fire. Hopelijk heb je een lekkere zondag. Ja, altijd gun ik je. Er komen veel leuke berichten binnen via de NPO Luisteren van mensen die volgens mij een prima zondag hebben. David bijvoorbeeld, die is druk aan het koken. Hij staat te meal preppen, zodat hij de rest van de week al het eten in huis heeft. Sarah die is net klaar met de ochtendshift op de broodafdeling van de supermarkt. En doet de rest van de dag helemaal niks. Heel goed, Sarah, dat heb je verdiend. Rosalie die zegt, ja, ga zo meteen lunchen in Alkmaar. En ik hoop op het terras te kunnen zitten. Hoop het ook voor je. 3FM draait de meeste muziek op zondag. Sam Fender zo meteen, Olivia Dean en eerst Energy 52.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Heel vaak hebben liedjes of een hele goede boodschap, of ze hebben een fantastische melodie. Maar het is zeldzaam dat ze dat allebei hebben. Het liedje dat ik je nu ga laten horen heeft dat wel, gemaakt door Ash, een Amerikaanse zangeres. Ze zat jarenlang, toen ze begin 20 was, vast in een relatie dat totaal niet werkte, een huwelijk. En na jaren kwam er dan een scheiding en dat voelde voor haar zo als een bevrijding. En nu wil ze haar advies rond een slecht lopende relatie delen met iedereen die daar ook last van heeft. En dat doet ze met een liedje dat alles in zich heeft.

0: Till Pompey, daarvoor die de allernieuwste van Ash. Stop the Wedding, goede trekken, een beetje ABBA-vibes.
1: De slomste mens.
0: Martin Garrix, ook Doja Cat en de Gorillaz komen eraan. Maar eerst is het tijd om het rustig aan te doen. Het is tijd voor de slomste mens. Dat spelen we ieder weekend hier bij 3FM. Daar hebben we weer een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd. Ze klinken bijna altijd heel erg dronken. Dat maakt het dan extra komisch. Aan jou de vraag, ja, wie hebben wij vertraagd? Wie is de slomste mens? Als je het goed weet te raden, dan moet je meteen je antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Want dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Let heel goed op, wie hoor je hier vertraagd?

Dat was een Nederlander. Voor de zekerheid een kleine tip erbij. Wie hoorde je vertraagd? Wie is de sloomste mens? Als je het weet, stuur het antwoord naar de NPO-luisterapp voor een zak groephoek naar keuze.

0: Doja Cat, SZA, Kiss Me More bij 3FM. Zometeen een liedje, misschien wel de mooiste track die Gorillaz ooit gemaakt heeft. Om Melancholy Hill komt eraan, ook Smash Mouth en de nieuwe van Mau P. Zometeen.
1: De sloomste mens.
0: Maar eerst tijd voor de grande finale van de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws is vertraagd. Naar jou de vraag, ja, wie is hier vertraagd? Let heel goed op.
2: Alsof het je laatste dag is. Nee.
0: Ja, die grande finale gaan we spelen met Lasse Noah uit Arnhem, 12 jaar. Hi Lasse.
3: Hallo.
0: Lasse Noah moet ik zeggen, hallo. Hey, hoe ziet jouw zondag eruit vandaag?
3: Ik ga zo even naar de speeltuin met mijn zusjes.
0: En is dat omdat je het leuk vindt omdat het moet?
3: Ja, ik vind het stiekem wel een beetje leuk. Oh, ja. Omdat je ook gewoon lekker kan voetballen en zo. Maar voor de rest, ja... de zusjes hebben een vriendje uitgenodigd ook, dus...
0: Oh joh, maar dat is hartstikke leuk. Jij kunt lekker voetballen. Lekker weer is het ook nog, ja. Volgens mij, hè?
3: Ja, dat is prima weer, ja.
0: Ja, toch best wel warm. Hey, en ga je dan, als je een voetballiefhebber bent... ga je vanavond ook kijken naar Servië-Nederland om 6:00?
3: Jazeker.
0: Voor wie ben je?
3: Voor Nederland natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. En wat gaan we maken vanavond? Want tegen Duitsland hebben we het prima gedaan, 1-1.
3: Ik denk wel dat we gaan winnen.
0: Maar in de dubbele cijfers denk je echt 20-0?
3: Nou, dat is wel niet, maar wel met een groot verschil, denk ik.
0: Nou, we gaan kijken straks om 6:00. Heel veel plezier alvast. Ondertussen zit jij in de grande finale van de sloomste mens. Wie denk je dat we vandaag vertraagd hebben?
3: Ik denk André Hazes junior.
0: Laten we even luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Leef, alsof het je laatste dag is.
0: Jazeker. Leef. Dat is het goede antwoord.
3: Yay.
0: Jij was in het nieuws afgelopen week. Weet je ook waarom?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, André Hazes junior heeft nog steeds last van stemproblemen. En daarom heeft hij zelfs zijn agenda voor 2027 nu helemaal leeg gegooid, zodat hij helemaal kan herstellen.
3: Oké. Okay.
0: Ja, vind je dat jammer of zeg je het is ook heel fijn? We hoeven niet naar dat gezeik te luisteren.
3: Nou, op zich wel dat tweede.
0: Oké, heel goed, duidelijk. Voor mij ook hoor. En je wint een zakgroep ook naar keuze. We hebben Naturel, Cassave, Bali, Java, Jakarta of Saté. Welke wil je winnen?

kanonnen, wat een joekel. De nieuwe Mowpie. Ja, misschien ken je hem nog van een paar jaar geleden. Toen brak hij door met Drugs from Amsterdam. En inmiddels wordt hij vooral in Amerika gezien als een van de heetste DJ's die er is. Zowel qua looks als qua populariteit. Zijn nieuwste Just a Little Bit More hoorde je natuurlijk bij 3FM. You can

0: de zondag gaat lekker door. Geniet ervan. Doe lekker relax met Mark en Meijzer meteen. En de allerlekkerste muziek voor de zondag met Malcolm Todd zometeen, Hugel en Imagine Dragons. Veel plezier.
1: 3FM.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders ga ik je mis.
13: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
18: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Yes!
1: Dat zeg ik ook altijd op zaterdag trouwens.
0: Ja?
1: Ja. Iedere dag dat ik een uitzending maak is de nieuwe favoriete dag van de week.
0: Mooi.
1: Ja, zometeen hoor je Lord Huron in The Night We Met. Ontzettend mooi. Ook Dua Lipa Training Season. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur. En dan krijg je van het NOS Journaal.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Short. 3FM.
3: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis. Pak hem.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
8: Nee, pleut op joh!
7: 650.000 dieren.
8: Dat is bizar.
7: Per dag.
8: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
7: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
8: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
7: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
13: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
14: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet.
3: Gaat hard.
1: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Kensington.
5: 3FM.
6: BNN Vara.
5: Mark en Mai.
7: Wat was jouw zondagmiddag lunch, Mai, voorbij?
8: Het was een pistoletje met roomkaas, tomaat, zout en peper. En jij, Mark?
7: Ik weet niet hoe deze dingen heten. Het zijn geen pindarotjes, het zijn ook geen pinda's. Het zijn ook geen M&M's, maar het is gewoon
8: chocoladebolletjes.
7: Een pinda met een coating van chocolade.
8: Lekker.
7: Maar dan dus merkloos. Gewoon van de willekeurige pindaboer. Er hoeft niet altijd een labeltje op, hè. Met een vrolijke mascotte. De pindaboer. Gewoon een pinda met chocolade. Lekker.

0: van. Hugel, Moving to the Sun. Dit is 3FM op de zondagmiddag. Mark en Mai op de radio. Hallo!
1: Hallo! We zijn er weer!
0: Ook hoor je Imagine Dragons, It's Time. Nog steeds heb ik mezelf wijsgemaakt dat Imagine Dragons... Dat die bandnaam is gebaseerd op hoe iemand bij HBO naar binnen liep... en Game of Thrones probeerde te pitchen.
1: Ja, ik snap hem.
0: Dat hij zegt, oké, jongens, ik heb een idee voor een serie. Imagine Dragons. Klaar.
1: Wie was eerder? De band of de serie?
0: Of Game of Thrones.
1: Ja.
0: Volgens mij waren die boeken best al wel een tijdje onderweg. Maar of dat, nou...
1: Misschien een lievelingsboek, hè? Zou zomaar kunnen natuurlijk van de band zelf.
0: Justum.
1: Hey, Malcolm Todd had zijn hit Earrings... want dat is momenteel echt een monsterhit. Maar die heeft hij dus 2 jaar geleden gemaakt. En het is eigenlijk een klassiek verhaal. 2 jaar geleden gemaakt, maar ook 2 jaar later een TikTok-hit. En zo heb je dus in 1 keer toch een naam die dus heel erg groot is geworden. Nou zit de muziek sowieso een beetje in de familie... want zijn zus Audrey Hubbard is ook een artiest. En als het aan de zus lag... wisten altijd al dat Earrings een monsterhit zou worden.
2: Earrings is, let's face it, it's blown up. And it's just fascinating that it's off of a project that is 2 years old. And it just makes me go, yep, I always knew it. My brother is ahead of the curve. Because 2 years later, people are catching up. Like, he has always just been doing his thing. He has always been rocking and rolling, being Malcolm Todd.
1: Hobart. Oh my god. Wie wil niet zo'n zus die alleen maar lopend over je praat?
0: Ik hoop stiekem nog steeds dat dingen die ik 2 jaar geleden gemaakt heb... die niet succesvol waren, dat ze alsnog succesvol worden.
1: Wat zou het dan zijn, Mark?
0: Dat 2 jaar later mensen zeggen... nou, hoe Mark destijds de nieuwe van Avril Lavigne afkondigde... nou, dat was eigenlijk, dat hebben we destijds niet goed genoeg gewaardeerd... maar nu 2 jaar later gaan we de radiopresentatie gaan we helemaal viral laten gaan.
1: Of gewoon de voice-over van 4 handen op 1 buik. Yo, hoe Mark dus die bevalling zo goed heeft uitgelegd.
0: Ja, dat het 2 jaar later nog viral gaat. Ja,
1: toch?
0: Dat is mooi. Er zijn ook een aantal dingen van 2 jaar geleden... die ik graag verborgen wil laten houden. Dus in die zin, Malcolm Todd, ook wel stiekem een beetje jaloers op... maar ook weer niet te benijden. Dit is Earrings.

FIFA en Training Season. Er zijn van die liedjes die zo richting oktober... ik weet het is officieel nog september, maar richting oktober... net even wat lekkerder klinken. Tuurlijk, dit kan je ook op de piek van de zomer draaien. Je kan het ook op de donkerste dagen van de winter draaien. Maar precies nu, in die transitieperiode van de seizoenen... valt dit extra lekker. En je hoort deze band ook niet zo heel vaak op de radio. En gelukkig heb je dan 3FM op de landelijke FM-band. En ook digitaal, hè. En via de website, nou goed, en via de app. Dit is Lord Horan.

0: When the Project and King of My Castle. Deze is voor iedereen die even het huis voor zichzelf heeft. Dat is soms lekker, hè?
1: Ja. Soms dan ben je koning of koningin van je eigen huis.
0: Je houdt van je relatie, maar heel soms als je dan hoort van... Oh, sorry, dinsdagavond ben ik er niet. Dan is het, oh, wat erg. Ik weet niet of ik hier overheen kom. Ik heb helemaal niks. Ik heb een PlayStation. Ik heb nog heel veel series te kijken en nog films te kijken. Ik heb nog heel veel YouTube dingen te kijken over Leon de Lobster. Dat is een kreeft die gered is uit een winkel en wordt opgevoed door een man in een aquarium. Ik weet niet wat ik moet doen met mijn leven. Oh, schat.
1: Maar ik denk oprecht dat iedereen die zeg maar in een relatie zit... Dit is toch een geluksmoment. Niet omdat je niet van je partner houdt, maar omdat je ook van jezelf houdt.
0: Ja, maar ik heb ook wel eens, dan denk ik, oh, dit wordt de avond. Dit wordt de avond.
1: En hoe ziet jouw avond eruit als je king of your own castle bent, zeg maar?
0: Oké, dan bestel ik mijn New York pizza.
1: Dat weet ik. Het zit namelijk zo. Mark, die stuurt mij eigenlijk altijd standaard foto's van een bestelling van New York pizza. Van, hey, dankjewel voor de bestelling. Zeg maar met zo'n duimpje. En dan krijg ik altijd weer zo'n foto van, kijk hoe perfect de pizza vandaag is weer is geleverd.
0: Ja, maar het is ook wel weer, als die koud en te laat is, dan hoort Mai het ook.
1: Nee, dan hoor ik het ook.
0: Ja. Ja, mijn vriendin is half Italiaans of kwart Italiaans, of in ieder geval iets. Is in ieder geval Italiaans in de familie. En zij vindt dat dus geen echte pizza. Zij zegt, ja,
1: terecht.
0: En zij zegt, dat wil ik gewoon dus niet hebben. Ja, en dat snap ik ook wel. Ze heeft ook helemaal gelijk. Maar ik kan wel zowel genieten van die gorigheid als van een echt goede kwalitatief goede pizza. Dus dat bestel ik dan, want dan mag het. Want dan ben ik alleen.
1: Ja, jij bent de king dan.
0: Ja, dan ga ik weer ook zoeken naar zo'n kortingscode. Dan moet ik weer door 12 pop-ups heen en zo. En dan vervolgens komt het moment van, oké, ik heb zoveel dingen te kijken. En dan 9 van de 10 keer komt mijn vriendin thuis en zegt ze, wat heb je nou eigenlijk gekeken? En dan zeg ik, ja, ik vooral eigenlijk gewoon een beetje zitten browsen. Heb ik alleen zitten browsen. Heb ik 1000... Mijn watch later in YouTube... Blijkbaar heeft je watch later lijst in YouTube... heeft een beperking. Ik snap niet waarom, dat zou onbeperkt moeten zijn. Maar daar mag je maar 5000 video's in plaatsen. 5000.
1: Hoeveel dus, zitten erin dan?
0: Ik zit dus al over de 5000. Dus ik heb een tweede watch later deel 2 heb ik moeten maken. En die zit nu op 4800. Dus ik heb nog... 9800 video's te kijken. En op het eind van de avond denk ik, ik heb helemaal niks gekeken. Ja, Leon de Lobster weer. Ja. De kreeft die gered is uit een aquarium. En wordt opgevoed door een man in zijn huiskamer. Maar voor de rest heb ik dan weer niks gekeken. Dat is zo stom.
1: Ja.
0: En door die top 10 van Netflix scrollen heeft ook geen zin. Want dan ben je helemaal teleurgesteld in de mensheid. Dan kan je net zo goed het licht uitdoen in je hoofd.

0: Dat ik denk...
1: Ja, die kun je skippen.
0: Die kun je skippen. Nou ja, goed. Mocht je wel nog een goede tip hebben voor de top 10 van Netflix, horen we het graag.
1: Let us know. Hey, als je zegt herfst, dan zeg je natuurlijk Mark van der Molen. Want Mark is gek op de herfst. Ja. Maar Mark is niet de enige. Ook Noah Kahan is gek op de herfst. Hij heeft zelfs een grote hit gehad natuurlijk met Stick Season. Die we dus ook gaan draaien. Maar hij mag nog iets op zijn cv toevoegen. Oh. Hij mag namelijk de soundtrack van de nieuwe Hunger Games film maken.
0: Oh. Hè?
1: Ja, dus van een herfstplaat naar een dystopische wereld waarin kinderen elkaar moeten vermoorden. Daarvoor gaat hij dus nu hits schrijven. Dus ja, de herfst kan heel veel dingen opleveren.
0: Ik hou wel van films waar moordpartijen zitten en dat dit dan de soundtrack is.
1: Ben benieuwd. Binnenkort dus.
0: En ik schoot hem door zijn kop en ik stak hem in zijn nier. En toen viel hij op de grond. Toen zei ik, nou, pak aan, hier.

Noah Kahan en Stick Season. En dit is nieuw werk van Biba Doobie. Het gaat eigenlijk een beetje naadloos door vanaf de vibe die Noah Kahan zojuist de afgelopen 3 minuten heeft neergezet. De herfstvibe. Biba Doobie binnenkort in de AFAS Live.

0: stars and on my soul. En ik laat ook even de soul. Oh, yeah, baby.
1: Ja, nee, ophouden nu. Nee, dit is een boomer.
0: Nee, ja, weet je wat? Ik heb ooit. Kijk, eigenlijk de afgelopen 10 jaar dat ik bij 3FM zit, heb ik zeer weinig bereikt. Ik heb een geweldig programma met jou mag ik maken. Met Ramon heb ik hele leuke dingen mogen doen. Maar ik denk dat eigenlijk datgene wat op nummer 1 staat, om nu even mezelf een schouderklopje te geven, dat mag af en toe ook wel eens, hè?
1: Dat is?
0: 1 april 2016 heb ik denk ik de beste 1 april grap ooit op de radio gedaan. Ooit. Ja.
1: Wat een spanning dit. Vertel.
0: Toen ik ooit ben begonnen bij de lokale omroep in Waddinxveen, RTW-FM, 105.8 FM in de ether, 103.4 op de kabel.
1: Blijf bij ons, zou ik zeggen. Blijf bij ons. Nee,
0: niet daarheen. Bovendien werkt die frequentie alleen maar als je in Waddinxveen zit. Toen ik daar als vrijwilliger begon, was er 1 man die ging over de stagiairs. En bij de lokale omroep is iedereen gratis aan het werk, is eigenlijk stagiair. Mm. Ja, iedereen was onbetaald, alleen stagiair was de beginneling. En die man die heet Ed Schuurmans. Maar die had een programma, dat heette de DDD Club. En dat was de Donderende Disco Donderdag. Of Denderende Disco Donderdag, volgens mij.
1: En de DDD Club.
0: Okay. Ja. Het had niks met borsten te maken. Hè? Dat je denkt, oh, die heeft een of andere rare fetis die wil 3 borsten hebben. Het was echt DDD, de Denderende Disco Donderdag.
1: Die is uitspreken. Jij gaat door.
0: En die man noemde zichzelf ook DJ Disco Ed. Nou, die man praat ook alleen maar zo. Oh, baby. En toen dacht ik op een gegeven moment van, hey, weet je wat ik doe? Op 1 april ga ik hem, en ik had hem toen echt ook al 12 jaar niet gesproken. Ik dacht, weet je wat? Op 1 april, toen had ik een programma 's nachts op 3FM.
1: Ja.
0: Toen heb ik DJ Disco Ed gebeld. Ik zeg, wil jij niet gewoon eens een keer? Hè? Ik heb je 12 jaar niet gesproken. Ik word nu bij 3FM. Jij mag 2 uur lang mijn nachtprogramma overnemen. Nou, die man, wow, baby! Dat doe ik zeker! Nou, die kwam met een kartonnen doos binnen. Met discoballen. En met Kermit de Kikkerpoppen. Die heeft toen heel die studio gedecoreerd. Nou, eigenlijk, heel eerlijk, zo mooi heeft de studio er nooit uit meer gezien. Fantastisch. En hij heeft gewoon 2 uur lang heeft hij, oh, baby, Mark zit vast met zijn vinger in het koffiezetapparaat. Dus hier is DJ Disco Ed. Zo ging dat dus.
1: Ja,
0: ik heb daar wel fragmenten voor.
1: Maar wat is nu de grap?
0: Dit is een spontaan. Nou, de grap is dat dat mensen dus gingen appen om 1 uur 's nachts. Van er zit een of andere piraat op jullie zender.
1: Ja.
0: Jullie frequentie is kapot. Want er zit een of andere maloot alleen maar Disco Donderdag te lullen. Terwijl het is woensdag, dus dat is gek. Dus dat was. Dus mensen waren 2 uur lang van wat gebeurt hier? En toen na 2 uur kwam dus de aap uit de mouw dat ik niet met mijn vinger vast zat in het koffiezetapparaat, wat sowieso een heel raar excuus was.
1: En je bent niet ontslagen?
0: Nee, sterker nog, dat werd toen geapplaudiseerd. Dit.
1: Nee.
0: Ik had het ook met niemand overlegd. Dat was hartstikke leuk. Ja.
1: Wauw.
0: Ja. Ik heb de appjes allemaal ingelijst. Ik denk, nou heb ik eindelijk ook een keer complimenten. Dat moet ik even vastleggen. Heel de printer, nieuw inkt erin gedaan. Uitprinten, hop, al inlijsten.
1: Hop, ja. Je hol in,
0: Ik heb nog wel fragmenten, maar dit gesprek neemt zo'n spontane wending dat ik die fragmenten niet klaar staan. Maar nee. Ik had wel even opzoeken zo voor je.
1: Willen we dat echt?

0: Della.
1: Misschien wel het talent van dit moment. Ooit begonnen bij Dream Academy. Dat was een Netflix-serie. Mocht je dus iets willen kijken. Dan zie je allemaal meiden die dus heel graag een groep willen vormen. En dat werd uiteindelijk Cat's Eye. En Adela werd er dus eerder uitgegooid. Maar kijk haar nu.
0: Dit is de nieuwe Sita dus eigenlijk.

0: Niall Horan in Slow Hands. Zometeen na het nieuws, de mega-hit, de allernieuwste van Nothing But Thieves. Ook jouw kans op een prachtig Mark & My Cocoon kleedje.
1: Met der Kino-quiz.
0: Ja, met een filmquiz zometeen. Mocht je enigszins filmkenner zijn, heb je dus al een klein beetje een voorsprongje.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: in de textielbak. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl. Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Nu 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
18: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders schrijf je mis. Pakken.
18: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
12: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: een kleedje voor de warme en de koude dagen. Kan je lekker met iemand eronder zitten. Of misschien wel gewoon met jezelf eronder zitten. Dat kan natuurlijk ook, hè. De bouwzaak komt er ook aan met Magnetic.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. 3FM.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
19: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders ga je mis. Pakken.
19: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: September is iedere dag jouw kans op tickets.
24: September is...

0: him for the weekend. Je hoorde Coldplay. Dit is 3FM op de zondagmiddag. Waar je zometeen kans maakt op een Mark en Mike Cocoon kleedje. Daar zijn we uitermate trots op. We hebben 3 verschillende verkeerde leveringen gehad. Maar eindelijk hebben we nu de goede binnen.
1: Ja? Dus, het is eigenlijk zover. We kunnen het echt gewoon aanraken, ruiken, voelen.
0: Mensen beginnen mij iedere keer maar te mailen en te appen. Die zeggen dan, Mark, straks is het alweer zomer. Mag ik nog even voor de herfst zo'n kleedje alsjeblieft?
1: Maar ik moet ook wel zeggen, in de zomer kun je ook gewoon zo'n kleedje gebruiken. Hè? Vooral als het een beetje begint af te koelen buiten. Als je lekker buiten zit met alle familie. Dat je nog even een kleedje over je schootje legt.
0: In plaats van dat je dan zo'n partypoeper moet zijn. Die dan zegt, ik ga naar binnen.
1: Want ik heb het koud. Ik
0: moet een kleedje over je reet doen. Hartstikke fijn. Zeker, zo meteen te winnen met de Kino Quiz. Dat is een filmquiz. Dus hou je van films, dan heb je al een klein beetje een voorsprong. Ja. Eerst is hier nieuw werk van Nothing But Thieves.
1: Ja, het is inmiddels een hele grote band geworden. Ze verkopen shows uit, hebben miljoenen streams, et cetera, et cetera. En toch stonden ze vorige week gewoon om 11:00 ochtends in Utrecht een sessie te spelen voor 400 fans.
0: Wauw, dat je zo succesvol bent en dat je toch om 11:00 ochtends nog een afspraak naast.
1: Precies.
0: Wauw.
1: En dat vind ik dus zo leuk aan Nothing But Thieves. Dat ze gewoon lekker normaal zijn gebleven.
0: Lekker om 11:00 er op je werk verschijnen.
1: Precies.
0: Dat is normaal.
1: En vergeet nooit waar je vandaan komt, hè Mark. Ja. Nooit vergeten waar je vandaan komt. Zoals jaren geleden ooit. Oké, dat is het beginpunt.
0: Dat begint de baarmoeder.
1: Maar als je dus zoveel jaar later dan toch muziek maakt, dat je ook niet vergeet welke radiostations je dan voor het eerst in Nederland hebben gedraaid. Zoals wij 3FM. Ik wil niet te veel veren in onze reetje doen, maar dat gaan we toch doen. Dus het is ook meteen de 3FM mega hit van deze week. Nothing But Thieves met number 5. 3FM.
0: Het is geen mambo, hè?
2: Number 5.
0: Niet de mambo.
1: Number 5.

0: Hozier and Too Sweet. Dit is 3FM, waar je nu kans maakt op een heel mooi kleedje. Het Mark en Mike kleedje, het cocoon kleedje.
1: Du kannst nicht vorbei. Der Kino-quiz.
0: Ja, ik hou ervan om een film te kijken met de Duitse nasynchronisatie. Dan weet mijn vriendin alweer, ach, is het weer zo laat? Gaan we heel de avond weer 3 uur lang naar Duitsers zitten luisteren? Ja, schat, want ik wil zo graag Gandalf willen horen schreeuwen in het Duits. Du kannst nicht vorbei in plaats van you shall not pass. Ik hou daarvan, ik vind dat mooi. Welke film zou jij een keer in Duits willen zien?
2: Oeh, misschien wel The Lion King.
0: Oh ja.
2: Moment dat...
0: Awimbawem. In die jungle, die grootste jungle.
2: De lion slaapt.
0: Ja, ja, mooi.
2: Ja. Ja.
0: Je kan het prachtige Mark en Mike cocoonkleedje kan je winnen als je het antwoord weet op de volgende vraag. Welke film is dit in het Duits? Ik hou van die nasynchronisaties, want ernstige scènes worden hilarisch en grappige scènes worden nog grappiger. Dit is een film, hij is best oud, maar dit is wel een legendarische quote. Dus op zich zou je het moeten kunnen herkennen in het Duits. Welke film is dit?
3: Zu spät, in einer Woche fangen sie an zu drehen.
4: Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
0: Nog één keer.
3: Zu spät, in einer Woche fangen sie an zu drehen.
4: Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. So.
0: Welke film hoorde je daar in het Duits?
2: Deze is moeilijk hoor.
0: Hij is pittig. Gaat ook snel voorbij. Maar als je het weet herkennen, stuur het naar de NPO Luister-app. En dan ben jij misschien wel die gelukkige prijswinnaar die binnenkort lekker met zweetnoten onder het kleedje zit. Let's go.

0: knie na de Serious Request, The Lifeline, I Feel It Still. Daar gaat dit liedje over. Portugal the Man. 3FM met...
1: Du kannst nicht vorbei! Der Kino Quiz!
2: Ja! We hadden net een fragment van een film in het Duits.
0: Dit is de opgave.
2: Ja.
3: Spät in einer Woche fangen sie an zu drehen.
1: Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. So.
0: Zo.
2: Zo. En aan jou de taak dus om te raden welk film we het eigenlijk over hebben. We hebben iemand aan de lijn, namelijk Grietje. Hallo Grietje.
4: Hoi.
2: Hallo, hoe is het?
4: Hoi. Ja, goed. Ik ga wel eens tanken, maar...
2: Je gaat nu tanken?
0: En wat wordt het? Wordt het LPG, wordt het diesel, wordt het euro 95 of gaan we voor V-Power?
4: We gaan voor de benzine.
2: Het is duur geworden, hè? Potverdorie.
0: Hey, ik was in Engeland, hè? En ik dacht dus dat, dat België en zo goedkoop is. Maar Engeland was de benzine ook maar 1,90 euro omgerekend.
2: Oh ja? Sure, gewoon

0: omgerekend van pond?
1: Omgerekend van pond was €1,90 of 91. En het is
0: echt ongekend. Ik heb echt laatst gewoon zitten huilen bij het afrekenen. Ik dacht, hoe kan dit? Mijn kleine Maigotje, die verbruikt en die rijdt ook super zuinig. En alsnog meer dan €70 wat je aftikt.
1: Even de stem van het volk. Grietje, wat vind jij ervan dat de Nederlandse overheid niet ingrijpt en dat in België bijvoorbeeld wel een maximumprijs is aan de benzine?
2: Balen aan de ene kant, maar hoe dan ook moeten we het ergens betalen.
0: Dus, ik vind dat jij helemaal gelijk hebt. Dat is ook waar. We mogen ook niet zeuren.
2: Ik ben eigenlijk gewoon wel voor belasting betalen. Want dat is voor ons allemaal.
1: Ja, nee, dat zeker. Dat snap ik op zich wel. Ja. Maar het treft natuurlijk ook de hardwerkende. Ja. Maar ik vind dus wel, als we dan zoveel moeten betalen. Zullen dan alsjeblieft stoppen met het verhogen iedere keer van de prijzen van de wc's bij die benzinestations. Want ik moest laatst €1,10 betalen. Nou, van de zotte.
2: Ja, en dan krijg je zo'n bonnetje en dan kun je wel iets van kopen.
1: Ik krijg een bonnetje. Maar de gemiddelde Nederlander voelt zich blijven te goed voor dat bonnetje. Want iedere keer als ik naar de wc ga, liggen er 12 van die bonnetjes op het toilet. Waarom liggen er altijd 12 van die bonnetjes op het toilet? De Nederlander voelt zich altijd te goed om dan... Terwijl ik gebruik hem, maar ik vind het altijd een beetje flauw... dat ze dan zeggen, je mag één bonnetje per keer
0: gebruiken. Nee, maar het is omdat je dan ook wordt verplicht om wat te kopen... en niet iedereen wil wat kopen, want het leven is al duur... dus je hoeft niet altijd wat te kopen, Mark van der Molen. Hé, we dwalen volledig af. Je hoorde net een fragment, Grietje. Je hebt een beetje haast, want je moet ook tanken, heb ik begrepen.
2: Ja, ik ben al klaar.
0: Oh, je bent al klaar zelfs. Nou, moet je nagaan hoe lang we al aan het praten zijn.
1: Ook zo vervelend trouwens, aan de benzinestations.
0: 100 euro kwijt. 100 euro!
1: Vinden we hier ook vervelend vinden aan de benzinestations in Nederland? Sorry, ik ben even nu getriggerd. Dat wij weer het enige land op de wereld zijn... Ja. Waar de overheid dan denkt... Nee, wij vertrouwen het volk niet met een benzineklikker... die je gewoon aan kan laten klikken... en dat je gewoon ondertussen lekker aan je zak kan krabben.
2: Dat vind ik best wel onhandig,
1: Want het is altijd maar... Wij zeuren vaak als in dat de overheid vindt zichzelf dan heel erg verantwoordelijk bij dit soort dingen. Maar tegelijkertijd, wij krijgen ook nul verantwoording. Als jij je kind, hè, je kindje, Sora, hoe oud is je kindje nu?
0: Een jaar en 3 maanden.
1: Een jaar en 3 maanden. Als jij alles voor het kind blijft doen, zal hij nooit wat leren. Dus je moet af en toe een beetje verantwoordelijkheid geven. Maar ondertussen krijgen wij niet de verantwoordelijkheid van een klikker... van een benzinestation, want ze denken dat gaat... Dat
0: gaat mis.
1: Benzinestations in de fik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ach ja.
2: Oh, wat een dingen wij allemaal een beetje...
0: Grietje.
1: Ongelooflijk.
0: We hebben nog maar één vraag. Ja. Welke film was het?
1: Oh, we zitten in een quiz.
2: Het was uit The Godfather door Marlon Brando.
1: Ja, Mai die zit de hele tijd al jaren 40 foto's van Marlon Brando te kijken. Dan denk je nou, jaren 40, daar kan niks geils aan zijn. Ja. Maar dat is toch wel echt even een partijtje...
0: Ik vind Marlon Brando de mooiste man die ooit heeft geleefd. Dat denk ik echt.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, wel in zijn glorietijden. Dus niet in zijn, zeg maar, de latere tijden.
1: Zelfs als je Matt Herbert meerekent.
2: Hij lijkt er wel een beetje op, Maar ik vind die bolle wangetjes.
0: Nou, jongens.
2: Of in ieder geval, hij had iets in zijn mond, hè, om zo te spreken. Die Brando.
0: Ja, hij had een prachtige mond, vond ik zelfs. Gewoon een hele mooie lippen.
1: Jongens, ik wilde graag heel snel dit allemaal afwisselen... maar jullie zitten allemaal zijsporen aan te zetten.
0: Hou op! Dat ben jij juist!
1: Het goede antwoord is inderdaad The Godfather. Grietje, jij krijgt een prachtige Mark en mijn cocoonkleedje. Met wie ga je eronder zitten?
2: Oh, met mijn hele gezin.
1: Met wie?
2: En met mijn hond.
1: Okay.
2: Met mijn hele gezin. En de hond, hoppa.
1: Oh, de hond ook nog eens. Oh, kijk.
0: Gefeliciteerd, Grietje.
1: Hoppakee.
2: Dankjewel.
1: Dit is 3FM met nu Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En als je dan nog niet genoeg bent getrakteerd... ook nog Frank Ocean ernaar met Pink and White.

0: Bij mij? Oh, wat leuk. Ik word door het oog van de nacht getrokken door Flair.
1: Wat een horror met jou.
0: Wat leuk zeg. Flair, dat ze met mij, 41-jarige Mark, radio-dj, nog gewoon op pad willen. Dat vind ik dan nog eens aardig.
1: He? Je bent er echt gewoon niet cool genoeg voor.
0: Zou ik nog... Nou, er zijn van die plekken waar ik nu eigenlijk niet meer... Er zijn wel dus van die kroegen in Utrecht waar ik vroeger kwam. Dat ik, nou, dan kan ik als 35-jarig nog wel binnenkomen. Maar nu 41, dan is het echt alsof je een soort predator bent.
1: Nou, moet ik wel zeggen dat jij de afgelopen 10 jaar... afgelopen 7 jaar echt niet veranderd bent. Er was Marco
0: laatst
1: een foto gepost op zijn Instagram. En dat was een foto van dat hij in Bristol was met zijn wifi. En dat was dan jullie eerste soort van weekendje weg. Was ook op Bristol. Dat was dan 8 jaar geleden of zo.
0: Ja, 2018.
1: En dan zag je dus 2 foto's van before en after. Ja. Dus nu. En je ziet gewoon nul verschil. Nee.
0: Ja, behalve dan de deur achter me.
1: Je vriendin ook niet. Gewoon op precies dezelfde kapsel. Je zit allebei gewoon hetzelfde.
0: Ja, dat is echt klopt. Ja, precies. Nee, kijk, er hangen wel dingen. Maar dat zie je niet op de foto natuurlijk. Dus ja, nou goed, zondagmiddag, hoi. Hopelijk zit je aan de rooibos thee. Zo ja, neem een lekkere goede slok. Wel eerst even blazen, hè?
1: Ja.
0: Anders is je gehemelte verbrand.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis. Pakken.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
12: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: 3FM. Zometeen de weekend, Blinding Lights. Ook Alex Warren in Passenger. Maar eerst, yay, het nieuws van 3 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. 3FM.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
20: Nee, pleurt op joh!
19: 650.000 dieren.
20: Dat is bizar.
19: Per dag.
20: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
19: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
20: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
19: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
21: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Westschappelijk toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
25: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
25: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
26: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
12: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: september is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Kensington.
0: 3FM.
1: BNN Vara.
0: Mark en Mai.
2: Lekker meezingen zometeen met Ace of Base, All That She Wants. Ook Damiano David. En dit is voor iedereen die zonder brilletje naar de zon heeft gekeken pas geleden bij de zonsverduistering. Dit is Blinding Lights van The Weeknd.

0: Kijk, Mai, jij zal als geen ander beamen dat als je de vriendin van een bekend iemand bent, dan wil je, dan is het ook een beetje flauw als je dan als mensen net zeggen, oh, het is de vriendin van.
1: Ja,
0: je
1: dat wil is ook een vervelende titel, denk ik.
0: Ja, dan krijg je altijd zo, denk je, het heeft ook een naam. Weet je wel, dat is natuurlijk andersom ook zo. De vriend van bla bla bla, hij heeft gewoon een naam. Ja. Mensen moeten met een naam. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat op TikTok heb je, ze heet, hoe heet ze nou? Ze heet Koever N. Ja, Koever. K-O-E-V-R. Dat is haar echte naam.
1: Koever.
0: Koever, is dat Russisch of zo?
1: Geen idee.
0: Koever. Is het een nieuw automodel of is het een voornaam? Koever.
1: Je weet zeker dat het niet Cougar is, wat
0: nee,
1: je bedoelt?
0: Nee. Okay. De Opel Koever.
1: Okay.
0: Nee, Koever. En zij is de vriendin van Alex Warren. Maar deze vrouw, en heel eerlijk, ze is trots op haar man. Dat is ook alleen maar leuk, hè?
1: Maar logisch.
0: Haar hele tijdlijn. Alle filmpjes op TikTok. Of het is, my husband is so special. I love him so much. Look, he's on the stage singing. I love him. I adore him. Met muziek. Of het is, ze gaat ook iedere keer met hem mee op tour. En dan is het of dat, of het zijn sponsordeals van de dingen die ze drinkt op tour. Oh, get ready with me. Today is at my boyfriend's concert
1: I'm
0: tonight.
1: I'm sitting backstage
0: and,
1: again.
0: Sometimes I feel a little bit deflated. But now I have, weet ik veel wat.
1: Drankje.
0: Yeah, sometimes when I'm on the road, I have sour Chinese food. And then I fart a lot, so I have a Rennie's orange. Dit is dus haar tijdlijn. We gaan er even doorheen scrollen.
2: It's September 18th, 2004.
0: Nou, dat is de verjaardag van Alex. Volgende. Dat is ook weer Alex Warren. You kiss me Alex Warren. You kiss me nog een keer.
3: I've been on tour with my husband for about 2 months. I'm home for a couple days because while I was in tour, I did something insane.
0: Ik heb nu komt er iets bijzonders, een persoonlijke anekdote.
3: Horse rescue in Nashville. It's time to give you guys a little herd update because a lot has.
0: Maar nu gaat het over een product. Volgende.
3: Life has been kind of crazy recently.
0: Dit is weer een product voor T-Mobile.
1: Oh my god.
0: Dit is gaat weer uit dat ze haar man aan het kijken is.
3: Something that I have been trying to do every day is go on a long walk. It makes my body feel good. It makes
0: dus, oh, ik ga iedere dag ga ik lang lopen op het strand. Weet je wat mij heel erg helpt bij het lopen op het strand? Deze schoenen. Die heb ik gekregen. Het
3: goud.
1: Kijk maar, je kan alles zeggen. Je kan alles zeggen. Maar ja, goed. Kijk, jouw vriendin kan dat niet over jou.
0: Nee, snap ik.
1: Er valt weinig over te lullen.
0: God, hij draait weer voor de 1000ste keer Damiano David. Nou, waar ben ik toch trots op, jongen? Zo, schat, ga je die nog draaien? Goed gedaan, hè, jongen.
1: Nee, het enige wat ze kan maken is, hij is heilig van de bank afgekomen. Of hij vandaag weer geen New York pizza bestelt. Weet je, dat soort content kan ze wel maken. Maar goed.
0: Het kussen van de bank heeft weer wat lucht.
1: Ja,
0: die kan weer even omhoog. Het kussen kan in zijn natuurlijke staat veren.
1: Dus ik snap het, maar goed, als je een vriend hebt als Alex Warren, dan ben je er gewoon super trots op, toch? Hey, over trots gesproken. Ik ben trots op Troye Sivan, want hij is terug met nieuwe muziek. Hij heeft namelijk oude muziek van Madonna in een nieuw jasje gestopt. Namelijk music uit het jaar 2000. En ja, hij heeft er een soort van nieuwe sexy dansplaat van gemaakt die echt, als je hem vanaf de eerste seconde hoort, denk je, ja, ik kan niet stoppen met schudden. Dat.
0: Okay.
1: En misschien is dat juist waarom deze plaat zo lekker is. Troye is niet voorzichtig queer, maar hij maakt er gewoon een feestje van. Dit is Party.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way,

0: Zo had die tekst, toch? All that she wants is another
1: not a baby. Ja.
0: That she wants. Dit is zo'n liedje
1: ik weet niet hoe snel zijn baby hiervoor had, maar dat gaat wel met een rapido, hè?
0: Dit is zo'n liedje waar je dan een paar woorden van kent, maar dan de rest een beetje mompelt. All that she wants is another baby. Ja.
1: Ik ben er sowieso al heel slecht in. Als je dan van die feestjes hebt en iedereen gaat dan meezingen. En dan om echt de tekst dan helemaal van top tot, zeg maar, van begin tot eind gewoon mee te kunnen zingen. Ik val altijd door de mand.
0: Ja, of dat je dan naar zo'n Lowlands registratie kijkt. En dat ze dan net op een fan inzoomen. Ja. Die dan luidkeel staat mee te zingen. En dat je halverwege de zin denkt, dit klopt niet.
1: Nee, nee, nee, nee, nee. Die doet nu gewoon alsof ze zeg maar de lyrics kent, de tekst. Ja. Kan allemaal, hè?
0: Ja, ik denk dat een van de dingen die... Ik moet het nu ook echt opzoeken. Maar Smells Like Teen Spirit van Nirvana, weet je wel?
1: Entertainers.
0: Ja, precies, entertainers. Maar ken je de hele tekst? Dat is ook dit is ook zo'n classic. Maar het is gewoon, dat is... With the lights out, it's less dangerous. Ik wist dat niet. With the lights out, it's less dangerous. Dus ja.
1: Ja,
0: dat is toch een beetje aan hoe hij zingt, hè? Het is ook een beetje zijn schuld, natuurlijk.
1: Ik had met...
0: Bij Spinvis heb je dat niet.
1: Empire of the Sun met Walking on a Dream. En dat is eigenlijk Two People Become One. Maar dat verstond ik ook niet. Dus dan was ik altijd aan het denken van, wat zing ik nou eigenlijk? Maar het was Two People Become One.
0: Ja, ik heb het met een liedje van Evie de Visser ook, De Parade. Daarvan hoor ik nog steeds dat ze zingt Het plafond van de Starbucks. Maar dat zingt ze niet. Maar ik zing altijd, dat is nog steeds in mijn hoofd is het plafond van de Starbucks, ergens een stuk tekst. Dat sta ik dan iedere keer luidkeels mee te zingen. Zal je net zien dat je dan dus inderdaad bij een Lowlands registratie op beeld bent. Dat mensen denken, nou, ik weet niet waar hij over zingt. Het plafond van de Starbucks. Maar goed. Dit is 3FM, zondagmiddag. U hoort, we hadden niks. Ray is hier met Joy.
1: En haar zus, hè?
0: Wie dan?
1: Ja, dat zijn haar zussen.
0: Oh, natuurlijk, ja. Emma en Absolutely.
1: Ja. Dat is Ray.

0: nummer 1 in Amerika.
1: Is er al een Ella Langley fanclub in Nederland? Want dan ga ik die denk ik starten.
2: Is dat zo?
1: Ja.
2: Ik denk dat er dan heel veel mensen aansluiten.
1: Op Hives ga ik hem dan maken. Hives is terug, hè?
2: Ja.
1: Dan ga ik een Ella Langley fanclub op Hives maken. En dan moet je...
2: Maar ik snap het wel. Je hebt een zwak voor vrouwen met ponies, zeg maar, qua haar en zo. Ella Langley heeft een hele dikke pony.
1: Dikke
2: namelijk.
1: Pony? Zit
2: ja,
1: ze
2: en dat is niet een paard namelijk op een pony, maar gewoon haar pony.
1: Oké. Ja. Dikke pony.
2: Dikke pony.
1: Zo, je hebt een dikke
2: en
1: pony.
2: En ze staat dus met een dikke pony op nummer 1. Dat klinkt zo raar. Geloof in mij, Amerika.
1: Geloof mij maar, zeg maar binnen nu en nu in een paar jaar is dikke pony is straattaal in een of ander rapnummer. Van Lil Kleine. En ineens is het helemaal cool om een dikke pony te hebben.
2: En dan denken we allemaal aan Ella Langley.
1: Waar staat op nummer 1 in Amerika?
2: Ja, de Billboard Hot 100.
1: Hot.
2: En nummer 2 is Stella Lefty.
1: Ja.
2: En nummer 3 Morgan Wallen. Dus één ding is duidelijk. Country. Is echt here to stay. Was het eigenlijk al, maar nu is het soort van... Het is nu gewoon door de mainstream ook nu gewoon omarmd. En ook deze twee. Rihanna en haar ex Drake.
1: Work. Soep eten.

0: and End of Beginning.
1: Oh yeah, der ministerie van Schulenzaken. Ga maar liggen op je Persisch tapijt.
0: Ik heb trouwens begrepen van een vaste fan van het ministerie van Schulenzaken.
2: Nou?
0: Dat is Willem van 63. Die luistert iedere keer jouw introductie terug.
2: Ja.
0: En dat doet hij op 0,25 snelheid.
2: Waarom?
0: Ja, dat kunnen we alleen maar gissen, Mike.
2: Wat eng dit. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, oké, Willem.
0: En dat doet hij om 11:55 s'nachts, iedere keer exact.
2: Oké, nou dan ga ik redden, beginnen.
0: Ja, ja, dus dan weet je dat alvast dat aankomende nacht, 11:55... luistert hij dit weer terug op 0,25 snelheid.
2: Ik zal aan Willem denken. Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om bij weg te dromen, Willem, maar om even in het weekend te blijven hangen. En vandaag hebben we een zaak uit 1996. Mariah Carey met Always Be My Baby. Dit nummer heeft iets heel gevaarlijks. Het klinkt namelijk zo ontspannen. Terwijl Mariah eigenlijk gewoon zegt: je kunt wel doen alsof het voorbij is, maar ik weet dat je toch weer bij me terugkomt. Iemand die je niet los kan laten. En die verlangen is zo, zo, zo, zo zwoel. Dit is Mariah Carey met Always Be My Baby.

0: van alle vrouwen op de wereld die denk ik heel goed zijn in een man troosten.
1: Ja.
0: Als die zich een keer sip voelt. Mariah Carey denk ik wel een van de allerbeste.
1: Ja, hoezo?
0: Dat ze gewoon zegt, kom even bij me liggen.
1: Always be my baby.
0: Always be my baby.
1: Ja.
0: Dat je op die boezem ligt.
1: Ja.
0: Gewoon dat je gewoon, dat je daar gewoon, daar kan geen, daar kan
1: even
0: geen
1: lekker knuffelen.
0: Daar kan geen Swiss sense kussen tegenop. Dan kan je een Swiss sense kussen kopen van €110. Hebben wij gedaan vorig jaar.
1: Jezus, heb jij zoiets voor 110 euro?
0: Ja, dat was 1 plus 1. Dus het was wel 2 voor de prijs van 1.
1: Dat is bij Mariah Carey niet
0: heel
1: zo.
0: Heel eerlijk, het is het beste kus. Ik slaap zo lekker erop. Maar dan denk ik, ja, Mariah Carey.
1: Maar oké, als je moet kiezen tussen Swiss sense kussens of Mariah Carey.
0: Nou ja, Mariah Carey ademt, dus die gaat het op en neer. Zo zachtjes, dat zou ik wel vervelend vinden na een paar uur. Dus het is een beetje voor de korte termijn, zegt Mariah Carey. Maar voor het lange termijn, echt voor, zeg maar, voor 8 uur slaap, zou ik voor dat kussen wel gaan, denk ik, ja.
1: Ja.
0: Hey, mag ik trouwens, jij bent er wel eens niet. Dan probeer ik het over te nemen, jouw item, als je een keertje vakantie hebt. Maar ik zou deze wel leuk vinden als we een keer... Mag ik één verzoekje een keer indienen voor het ministerie van Zoelen?
1: Nou, ik ga even overleggen bij mijn team. Maar
0: team.
1: Vertel.
0: Beetje met de lijsttrekker.
1: Ja, maar gewoon... Ja, het is een teambuilding. Je moet wel met elkaar overleggen en zo, weet je wel.
0: Oh, ja.
1: Vertel.
0: Ja. Je zet 6 spiegels in een kamer, dat is het team. Sorry, niet erop, joh. Dit nummer, ik moest er ineens aan denken. Het is ook een jaren 90 gigant. Een vergeten boyband. Maar dit is ook zo heerlijk. Dit is Thunder van East 17. We kunnen het niet helemaal draaien. Dat is ook niet leuk, want we gaan het een keer bewaren voor het ministerie van Zoelen Zaken. Maar ik dacht, even kijken of de minister dit kan bekoren. Kijk, dan komt hier, let op. Dan komen die zwoele mannen. Moet je even zeggen wat je hiervan vindt? Of je dit een kandidaat vindt?

0: toch goed, hè?
1: Wat een horror dit.
0: Nee!
1: Wat een horror. Ja, dit komt er niet doorheen, hoor.
0: Ja, dan doe ik het wel een keer als je op vakantie bent, stiekem. Doe ik dat wel een keer.
1: Hé, zometeen. Jullie leef lang. En wij zijn er volgende week weer.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak elk moment mooi.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
7: Nee, pleurt op joh!
6: 650.000 dieren.
7: Dat is bizar.
6: Per dag.
7: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
6: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
7: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
6: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: 3FM.
8: Prettige zondag. Het is 4 uur 's middags en je luistert naar 3FM, waar je zometeen heel veel muziek gaat horen na het nieuws van 4 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan nog de files van de ANWB die in Nederland staan. Even kijken, er zijn er 3 langste. De allerlangste staat op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht. Dat is een kwartier. Op de A4 nog Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer. Door werkzaamheden op de A9 is dat 10 minuten vertraging. En nog op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort ook 10 minuten. Rij voorzichtig.
10: 3FM.
11: Ster. Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

toptakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Kensington.
0: 3FM. Jury Leeflang.
2: Een hele goede middag. Via de NPO Luister kun je een foto sturen van je uitzicht. Als je dat doet, dan zie ik of je team binnen of team buiten bent. En dat is belangrijk, want dan kan ik bepalen welke muziek daarbij past. Dus kom maar door via de NPO Luister.

3FM. Een hele goede middag, 3FM waar naar luistert. Op de zondagmiddag, waar we altijd even bepalen of Nederland vandaag 10 binnen of 10 buiten is. Dat is belangrijk, want alleen zo weet ik natuurlijk welke muziek het allerbeste past op de zondagmiddag. Zo wordt het echt de soundtrack van je zondagmiddag. Kun je doen door een foto te sturen via de NPO Luisterapp, even van je uitzicht, of om een audiobericht in te spreken, of gewoon een tekstbericht natuurlijk via diezelfde app allemaal. Amber heeft in ieder geval van zijn foto gestuurd een uitzicht dat ze aan de vijver zit met een koffie. Die is dus 10 buiten, die staat alvast. Even kijken. Ja, die staat alvast genoteerd. Goed, zometeen gaan we de balans opmaken. Je kunt nou nog doorsturen. Ben je 10 binnen of 10 buiten? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Hoor je ondertussen best stil. Na Cat's Eye, dit is Animal.

0: Science Animal. Via de NPO Luister-app kun je doorsturen of je vandaag team binnen of team buiten bent. Dat kun je doen door middel van een audiobericht, een foto of gewoon een tekstbericht. En het allerleukste is natuurlijk als je dan even een foto stuurt. Dat is gedaan door veel mensen. Ik zie dat Edmund iets stuurt wat ik... ik kan het nu wel doorzetten op de livestream. Meestal stuurt Edmund dingen die ik niet kan doorzetten op de livestream. Maar ik ga het nu wel doen, Edmund, want het zijn prachtige bloemen. Ik sta er op 3FM.nl/live natuurlijk. Roel is erbij, die is met zijn dochters naar de geitenboerderij in het Amsterdamse bos geweest en stuurt een foto van twee uitgetelde kinderen in de auto en is dus team buiten geweest. Naomi is binnen, is de kooi van haar cavia aan het schoonmaken. Mark is ook team binnen, stuurt een foto vanuit het magazijn waar hij werkt. Ik krijg een audiobericht van Peter. Eens even checken waar Peter uit hangt.
1: Nou, 3FM. Aangezien morgen de vakantie voorbij is, moet ik vanavond weer op tijd naar bed en ben nu al het eten binnen aan het klaarmaken. Goed, Peter.
0: Ja, en nu klinkt het alsof de meeste mensen binnen zijn, maar er zijn nog veel meer foto's gekomen van blauwe luchten, bossen, stranden, honden. Oftewel, Nederland is gewoon team buiten vandaag. Kleine meerderheid, maar het is wel zo. Het is ook wel de perfecte dag om buiten te zijn. En de muziek van 3FM die kleurt mee met hoe de dag voelt. Wat mij betreft is het dus vrolijk, relaxed en vooral zorgeloos. Zometeen Tup Tumping ga je horen. Naar een nieuwe vrouwtje. En ook nog Bruno Mars met Rosé. Dit is vrouwtje dus met geen rem op 3FM.

Feels Part 2 op 3FM. Ik heb begin het jaar een belofte gemaakt dat ik elke zondag een rammer draai. Dat klinkt een beetje abstract misschien, maar dan heb ik het over deze muziek. Ik ben zelf gek op elektronische muziek. En ik dacht, nou, het is weer zondag. Tijd voor zo'n rammer. En dat is de nieuwste van Mau P. A Little Bit More. Ga je horen.

0: Stella Tefti en Bas.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Het is 27 september. Dat zal je vast zelf ook hebben gezien als je vanochtend je telefoon hebt geopend. Maar ik wil het nog even benadrukken, want het betekent dat er nog maar een paar dagen zijn dat je op 3FM elke dag tickets kan winnen voor de allervetste concerten. Al de hele maand worden elke dag tickets weggegeven. En ook vandaag weer. Daar wil ik je dus even op attenderen. Want als je luistert, dan ben je waarschijnlijk een muziekliefhebber. En vandaag maak je kans op tickets voor Kensington. Nou, daar hoef je geen moeilijke dingen voor te doen. Geen vage radiospelletjes door brandende hoepels heen te springen. Het enige wat je hoeft te doen is te blijven luisteren naar 3FM. En hoor je het 3FM ticketalarm voorbij komen van Kensington, even appen via de NPO Luisterapp waarom jij naar het concert wil. En wie weet word je dan opgebeld door mij, als het bij mij gebeurt, of een van mijn collega's. En win jij dus tickets voor het concert van Kensington. De hele maand nog dus, de hele maand september, 3FM ticketmaand. Met vandaag in de aanbieding tickets voor Kensington. Goed, zometeen Calvin Harris. Eerst Sam Fender, dit is Arms Length op 3FM.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke internationale...

0: Actief Ski Pas.
1: Nooit gedacht.
0: Toch gedaan. Met Sunweb.
2: Check je vis bij Albert Heijn. En koop vis met het ASC of MSC keurmerk.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
10: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 1 file en die kun je vinden op de A4 Den Haag. Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer. 10 minuutjes door wegwerkzaamheden op de A9. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga je mis. Pakken.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is Het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: Slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: noem het dan ook wel de soundtrack van je zondagmiddag. Eigenlijk is dat onveranderd. Elke dag is de soundtrack verjaardag op 3FM. En ook zeker op zaterdagmiddag. Want dan hoor je hier de meest democratische hitlijst van het hele land. De enige hitlijst in heel Nederland die wordt gekozen door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland. Dat heet de Verlanglijst. Het is de toplijst met de allerbeste platen gekozen door jou. En ik wil je vragen om daar weer op te gaan stemmen. Want over een paar dagen is het weer zaterdag. Volgende week, in het weekend, kan ik je vertellen. En dan moet er alweer een nieuwe verlanglijst klaarstaan natuurlijk. En jij bepaalt hoe die gaat klinken door te gaan stemmen. Dat stemmen kun je doen via de NPO Luister-app of op 3FM.nl. Als je daar even klikt op verlanglijst, dan kun je daar aanvinken wat volgens jou de allerbeste platen zijn van deze week. En hoe meer stemmen een tune krijgt, des te hoger die dan dus in de lijst komt te staan. Met op nummer 1 natuurlijk de plaat met de allermeeste stemmen. Die nummer 1 ga ik zo meteen draaien. Eerst nog een belangrijke mededeling. Als je stemt, maak je kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Dat is deze unit. Nou, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dus stemmen op 3FM.nl of via de NPO Luister-app. Vincent heeft dat al gedaan. En dit is hoe zijn stemlijst klinkt deze week.
1: Hey, Vincent hier. En ik stem deze week op deze platen in de verlanglijst.

0: FM.
1: Tik het alarm.
0: Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Kensington.

0: Kensington.
1: De Patient Zero, daarvoor ook die heeft vertegenwoordig. En het is een sandwich vakkundig. Het 3FM ticketalarm. Oei, oei, oei. De hele maand september maak je kans op tickets voor de allervetste concerten. En dat is eigenlijk wel eenvoudig om die te winnen. Je moet vooral gewoon heel lang en heel veel naar 3FM luisteren. Want hoor je dat ticketalarm voorbij komen, stuur dan een goede, leuke, creatieve reden door via de NPO Luister-app en maak kans op die tickets. Er zijn ontzettend veel reacties op binnengekomen. Die hebben we in een blender gegooid. Zo doen we dat. We gooien gewoon alle nummers daarin en daar komt dan een nummer uit. Dus we gaan wel zien wat hier gaat gebeuren. En wordt hij opgehouden, dan gaan we gewoon door. Zo simpel is het ook.
2: Hallo, met Katrien.
1: Dag Katrien.
2: Hoi.
1: Goedemiddag nog.
2: Je spreekt met
1: Joeri van 3FM.
2: Hoi, wat leuk dat je belt.
1: Nou ja, was je druk bezig? Wat voor dag is het voor jou vandaag?
2: Nou, het is een speciale dag, want mijn zoon is vandaag jarig. Die is 9 geworden.
1: Dat meen je niet. Nou, wat
2: ja,
1: leuk
2: zeker.
1: Zeg. Gefeliciteerd. Och, wat een dag. Want jij hebt ook geappt, hè?
2: Ja, zeker. Ik heb geappt, want hij wil super graag naar Kensington.
1: En waarom zou hij dan zo graag naar Kensington willen?
2: Nou ja, hij is muziek dit jaar wel echt gaan ontdekken.
1: Ja.
2: En Kensington en Sommieu zijn een van zijn favorieten. En hij is nog nooit bij een echt concert geweest.
1: Oh, hij is nog nooit bij een echt concert geweest?
2: Nee.
1: Oh joh, dus dat wordt dan een eerste.
2: Dat wordt de allereerste.
1: Maar met wie zou hij dan gaan? Dat is wel een hele belangrijke vraag misschien.
2: Ja, dat moeten we aan hem vragen, denk ik. Zullen we hem even geven?
1: Nou ja, wacht even. Ja, geef hem sowieso maar even aan de telefoon. Dat vind ik leuk. Hoe heet je zoon?
2: Otis.
1: Oké.
2: Oh, hij vindt het heel spannend. We gaan kijken of het lukt.
1: Ja, je wilt het ook wel goed, hoor. Door de telefoon kan hij gebeten worden, hè?
2: Kan je hoi zeggen? Ze willen graag weten met wie hij gaat naar het concert.
1: Oh,
2: met
1: het
2: papa
1: is.
2: Met mama.
1: Hallo?
2: Hallo? Hij is sprakeloos.
1: Oké, nee, dat snap ik. Nou ja, goed. Als eerste gefeliciteerd met zijn verjaardag. En als tweede, gefeliciteerd, want jullie gaan naar Kensington. Die tickets zijn binnen. Op 3 december zijn jullie erbij. Het concert van Kensington. En oh, wat een keuzestress zal dat worden voor de jongen wie die mee gaat nemen.
2: Ja, ik ga mijn best doen.
1: Misschien dat hij wel zegt van nou, ik neem gewoon mijn allerbeste vriend mee. Maas, zet mij maar af daar en dan haal ons later maar weer op.
2: Wie weet, we gaan het zien.
1: Heel erg veel plezier en nog een hele fijne verjaardag daar, hè.
2: Dankjewel, gaat helemaal goed komen.
1: Ga ik ondertussen Kensington draaien, want het is wel zo toepasselijk.
2: Dankjewel.
1: En vandaag ook nog meer tickets te winnen voor Kensington. Hoor 3FM Ticket Alarm. App dan zo snel mogelijk via de NPO Luister-app met een leuk, creatieve, geldige reden. En wie weet kan ik jou ook blij maken met tickets voor Kensington of iemand anders.

0: Rage en Ring My Bell.
1: De verloren MP3-speler.
2: Had echt alle kanten op en nog cancel tickets weggegeven. En nu kan je alweer bepalen wat er op de radio wordt gedraaid. Elke week wordt er een plaat toegevoegd aan de verloren MP3-speler. Eigenlijk heel eenvoudig. Het is zoals een oude MP3-speler, dus ook alleen maar oude platen erop. Oud in de zin van de Zero's, de 90's. En de vraag aan jou is natuurlijk, welke plaat moet dat zijn? Wat heb je vroeger zelf op je MP3-speler gehad dat je graag zou willen terughoren op 3FM? Hij wordt dan ook nog eens toegevoegd aan de playlist, de verloren MP3-speler. Kortom, dat is een leuke playlist met allerlei platen uit de 90's en de Zero's. Het enige wat ik daarvoor hoef te weten dus van jou is, welke tune moet dat zijn? Laat het weten via de NPO Luister-app. Hoor je nou gewoon weer muziek met zometeen Panic at the Disco? Dan Kygo, dit is Take Me Back.

aan de playlist De Verloren MP3-speler. Dus hopelijk zo binnengekomen. Maar ik vond dit toch wel een hele creatieve. Lara die zegt, op mijn MP3-speler stond een house-liedje, waarvan ik de naam dus niet weet, want het was gedownload en ik had niet de goede naam. Ik wil het wel heel graag horen, maar ik weet niet hoe het heet. Dus ik stuur even de melodie. Dat is gedaan middels een audiobericht. Dat kan via de NPO Luister-app. En ik begin een beetje met te lachen, want het klinkt... sorry Lara, het klinkt gewoon heel lullig. Maar het klinkt gewoon echt heel lullig. Wacht, daar komt hij aan. Even wat audio-appje erbij ook hoor. Komt hij aan. Oh, wacht. Oh, oh, oh. Kijk, daar ga je al. Zit de verkeerde schuif over. Ja, ja, hij komt. Nu echt, nu echt. Nog één keer. Moeilijk hoor, deze. Bij deze kun jij voor altijd onthouden welke plaat dat is. En je gaat hem ook nog horen op 3FM. Het is van de Bucketheads. En het heet The Bomb. Deze.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.

0: allerlekkerste muziek. Jawel, na het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sta je op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer, dan heb je een klein beetje pech. Er is namelijk 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A9. Ben je elders in het land? Goed nieuws, geen file.
2: 3FM.
3: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is...

eigenlijk nooit wordt gedraaid. Van een artiest die ook niet heel bekend is, maar wel een wereldse sound heeft. Eerst nog muziek van Duke Dumont en Lost Frequencies, Live It All.

0: sowieso zometeen ook wordt voortgezet door Obi. Hij valt in bij Veren Antwerp en hij gaat hem iets heel leuks doen. Daar ga ik zometeen iets meer over vertellen. Eerst even kijken hoe Nederland erbij zit. Je zou kunnen laten weten via de NPO-luisterapp in welke stemming je bent. Nou, dat hebben een aantal mensen gedaan. Dat gebeurt eigenlijk vanzelf wel. Veel mensen die gewoon zeggen, hoi, ik doe nu dit. Marleen bijvoorbeeld, die zegt bijna klaar met koken. Jonathan is druk aan het studeren. Ik zie boeken voor hem met tekst erin die ik niet begrijp. Het lijkt wel een soort Oosterse kunst of zo. Ik weet niet wat het is. Oosterse taal in ieder geval. En Ruben speelt Rollercoaster Tycoon 2. Expliciet erbij vermeld, wel 2. De oude gewoon, die heel erg gepixeld is. Prachtig zeg. Zometeen dus heel veel muziek. En dus ook een plaat die eigenlijk nooit wordt gedraaid op de radio. Ga je horen naar Lil Nas X. Eerst nog Higo. Nieuwe muziek. Antwoord.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Higo. Antwoord. Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

als je eens terugdenkt aan goede games. Ik moest even vinden hoe ik dit ging. Zeker. Als je eens nadenkt aan goede games, dan wordt toch vaak zo'n game toch gemaakt door muziek. Ik heb het in ieder geval wel. Gewoon een bepaalde soundtrack. Hoeft niet eens bekende plaat te zijn. Het kan ook gewoon een deuntje melodie zijn, waardoor dat spel nog chiller wordt. Sims bijvoorbeeld, altijd heel erg comforting. Maar er is één spel die echt de grootste hits van de wereld heeft gemaakt. Nog voordat hits waren. Eigenlijk een soort aanstichter dan van, nou ja, de zomerhits van dat jaar. Of het bandgeluid van de toekomst. En dat spel is natuurlijk het voetbalspel FIFA. Daar zit ook heel veel muziek in. Sophie Tucker bijvoorbeeld heeft Purple Head, dacht ik, zat daarin. Blur met Song 2, echt wel heel lang geleden. Glass Animals met Heatwaves, dat werd daarna een hit. Kids van MGMT en nog een hele lijst aan andere grote platen. En dit is leuk. Zometeen valt Obi in bij Vera on Track. En die gaat een special doen op de radio vanaf 7 uur vanavond op 3FM met FIFA-muziek.

Tjade en Lammer. Best One hoorde je op 3FM. Een plaat met heel veel trance-invloeden, dat hoor je wel duidelijk. En zometeen ga ik je een plaat laten horen van een artiest die toch wel... Nou, de grondleg is van de moderne trance. Heb ik het echt over de jaren 10. Dus niet die oldschool, maar echt nieuwer. Waanzinnig grote tune. Klinkt groter dan de wereld zelf. Eerst op muziek van Seth na New Radicals. Dit is You Get What You Give op 3FM.

ook nieuw Radicals. We maken een klein sprongetje terug in de tijd naar 2012. Het muzikale jaar van bijvoorbeeld Swedish House Mafia. Don't You Worry Child kwam toen uit. Een van de grootste dance anthems ooit gemaakt. Maar daarnaast ook, gewoon in die tijd, Levels van Avicii. Het was een vruchtbare tijd hoor, begin jaren 10 van 2000. Maar op de achtergrond kwam er een hele andere artiest op. En dat is een hele bijzondere artiest, vind ik. Dat is er eentje die de oude trendsound nieuw leven inblies en platen kon maken die klinken alsof ze nog groter zijn dan deze wereld zelf. En dat is oprecht de enige logische beschrijving die ik het kan geven. Het is een pure kunst dat je een geluid, een synthesizer, zo immens kan laten klinken. En ik hoop dat jij het ook hoort zometeen. Ik denk het wel. Het is bijna niet aan het ontkomen. Die artiest heet Elan Bluestone. Het is een producer uit Londen die je op de radio niet zo snel zou horen. Misschien in een danceprogramma hier en daar, maar hij heeft nooit echt een soort hit gehad wat je dan op elke zender of op 3FM heel veel hebt gehoord. Toch is hij wel degene geweest die de trendsound van de jaren 10 heeft bepaald. Zeker de jaren daarna gingen heel veel artiesten naar hem kijken van, joh, wat hij maakt, zo wil ik ook klinken. En omdat hij eigenlijk nooit wordt gedraaid, maar wel zo belangrijk is voor die hele dance scene, ga je hem horen op 3FM. Met een plaat die dus groter klinkt dan de wereld zelf. Het is Elan Bluestone, zo heet hij. Zoek hem eens een keertje op als je houdt van dit soort muziek. En die plaat heet Cape Town.

Ik vind het echt ondenkbaar hoe een persoon dit kan bedenken. Zo ongelooflijk dik. Misschien vind je het overdreven klinken, maar echt kippenvel van top tot teen. Elon Bluestone, Cape Town op 3FM. En al wat oudere plaat 2012, maar nog steeds zo ongelooflijk goed. Dance producers zijn de moderne dirigenten. En dit is echt zo'n goed voorbeeld ervan. Elon Bluestone dus. Zometeen Harry Styles, As It Was, na Oat en Freddy. Dit is Touch, Touch op 3FM. Lekker back naar de 80's.

0: Harry Styles en As It Was op 3FM. Zometeen, Obi.
1: Op de plek van Vera. Hij gaat een FIFA-special doen. Als in de FIFA-game. En de muziek die erin zit. De allergrootste hits. En ook Anne-Kan van Martin is daar eentje van. Two Door Cinema Club hoor je nu alvast. Tot zometeen.

0: reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja,
1: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: 3FM. Hey hallo, het is 7 uur. Zometeen Vera on track op 3FM met de FIFA special. Na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
5: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Kensington.
2: 3FM.
3: NTR.
2: Rijmakers.
4: Ja, present met Veraal Track op 3FM. Nieuwe muziek van Slater, Nothing But Thieves en Bungie. En de Veraal Track FIFA Special. Over een half uur. Hoe lekker!

Happy zondagavond. Ik hoop dat je een fantastische week achter de rug hebt en dat we die met z'n tweeën een beetje gezellig kunnen afsluiten. Over het algemeen staat Vera on track voor het ontdekken van nieuwe muziek. Noem het vaak het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Krijg je ook wel iets van. Maar het is goed om even erbij te vertellen. Vanavond gaat er iets gebeuren waar ik echt persoonlijk al jaren van droom. Namelijk een special over FIFA of EAFC, zoals die game tegenwoordig heet. Het voetbalspel heb ik het over. Staat bekend om de geweldige soundtrack. Elk jaar hartstikke raak. Rond 7:30 beginnen we daarmee. Een van de bands die ik door FIFA heb leren kennen. Volgens mij was het 13, 14, 15, zoiets. Is Nothing But Thieves. Hun eerste 3FM-mega-hit was deze. Ik kwam uit

belachelijk goede track ook, hè? Nothing But Thieves, Trip, Switch. Vrijdag is hun nieuwste album uitgekomen. Hebben ze 3FM megahit nummer 15 meegescoord. En die heet Number 5. Dat is dan weer verwarrend. Hoor je deze week extra vaak op 3FM. 3FM.

heb even een band, een track waar je ongelooflijk op hebt liggen slapen. Nee, maar echt serieus. Het gaat om Bungie, komen van Nederlandse bodem. Maken fantastische muziek en zijn bezig met het maken van een nieuw album dat er binnenkort aankomt. En dit klinkt als niks anders dat je eerder hebt gehoord. En dat is wel eens leuk van Nederlandse bodem, toch? Bungie heten ze en dit is Carefree op 3FM.

0: Jet van der Steen en Goed Genoeg op 3FM. Hey, ken je dit?
1: EA Sports. It's in the game.
2: Villa on track.
0: Ah, ik heb hier zoveel zin in. Het is bijna 7:30 op 3FM. En soms heb je in je leven aan 1 seconde van een liedje genoeg. Dan hoor je een gitaar of een stem en dan zit je ineens weer in de auto bij je ouders, weet je wel, of op die ene vakantie. Dat je gelijk weer weet wie er naast je stond, wat je aan had. Allemaal door 1 liedje. En voor heel veel mensen klinkt zo'n herinnering als thuiskomen. Dan je schooltas in de hoek smijten, de tv aanslingeren, een vriend van school mee die dan naast je op de bank gaat zitten. Even zoeken in de la, waar ligt die tweede controller? En dan start je FIFA op. En dan begint de muziek in het pauzemenu. Je komt om een potje te voetballen op de spelcomputer, maar je hoort ondertussen een band die zomaar ineens je lievelingsband kan worden. Die liedjes die kwamen namelijk elke middag terug, tot je ze helemaal kon meezingen. En vaak wist je dan niet eens hoe ze heten. En ik heb het ook. Jaren later hoor je er eentje op de radio of in de kroeg en dan ben je daar gewoon weer. Op de bank, in de penalty-serie. Ik weet van de meesten nog precies in welke editie van FIFA het was. Dankjewel voor het aanzetten van 3FM vanavond. Mijn naam is Obi, ik val in voor Vera aan trek. En daarom dit. De nieuwe EAFC is uit. Dat is het voetbalspel dat we jarenlang FIFA hebben genoemd. En ik droomde er echt al heel lang van om op 3FM een soort special te maken. En dat gaat nu gebeuren. Vanavond hoor je tot 9:30 de beste muziek uit al die soundtracks door de jaren heen. Als je het nooit hebt gespeeld, dan ga je vanavond ontdekken hoeveel goede platen er uit jouw radio ook uit die spelcomputer kwamen en daardoor bekend werden. En heb je wel gespeeld? Let me know. Welke moeten we absoluut draaien? App me je liedje en vooral je herinnering van de afgelopen 30 jaar. Starting Off Strong met John Newman uit FIFA 14. No.

gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? En hij is de bal kwijt. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu nog voor de tegenpartij.

New Order, Blue Monday. Zat in de soundtrack van FIFA 2005 samen met The Streets, Franz Ferdinand en Faithless. Zo, echt goed man. Hey, vanavond duiken jij en ik samen in de meer dan 2000 tracks uit de FIFA gamereeks. Mijn naam is Obi, aangenaam, ik val even in voor Vera Simons. We moeten ook zeker even kijken naar de soundtrack van de nieuwe EAFC 27. Die is eergisteren uitgekomen. 120 liedjes zitten erin uit 36 verschillende landen. Het is wel meer geworden door de jaren heen, hè? Ik kan me echt nog wel versies herinneren waar gewoon 8 liedjes in zaten. Dit jaar Bakermat bijvoorbeeld uit Nederland zit erbij. Angèle uit België samen met de Fransen van Justice en een remix van het Amerikaanse duo Fuckers. Heel erg Mr. Worldwide. En ook de Britse Nia Archives. Zij wordt een beetje gezien als het gezicht van de revival van jungle music. Een soort van de voorloper van drum en bass eigenlijk. En dat past natuurlijk perfect in een voetbalgame. Dat je dan net in de 93e minuut een verliezend doelpunt tegenkrijgt door een fout in je verdediging. En dan zuchtend door de statistieken heen klikken. En in het hoofdmenu belanden waar je dit hoort. Vertical van Nia Archives, nu op 3FM.

Oké, toegegeven, ik heb een klein beetje vals gespeeld. Avril Lavigne hoorde je in Complicated. Het was te vinden in FIFA 2003. Maar dan wel in deze remix, waar ik alleen een soort hele matige LimeWire-rip nog van kon vinden.

0: Het is een beetje alsof je naar het geluid luistert van een DVD-menu. Vera. Dus ik denk dat het een hele goede keuze was om even het origineel te draaien. Je bent bij 3FM. Tot 9:30 staan we helemaal in het teken van FIFA en EAFC. Niet per se de game, kan mij het bommen. De nieuwe is uit, maar de ogen zijn altijd gericht op de soundtrack. Die is namelijk jaar na jaar steengoed in die videogame. En die verdient eens een keer een goede recap. Ik vind het leuk om dat te mogen doen. Ik ben ook even naar mijn collega's langs gegaan bij 3FM. Sommigen zijn jong, 20 jaar, die hebben FIFA 13 niet eens gespeeld. Anderen hebben iets meer ervaring. Daarom durf ik ook niet tegen hem te spelen van de middagshow. Barend en Benner, Jelmer Guusiklo.
1: Ja, Song 2 van Blur natuurlijk. Ik zou graag willen zeggen dat ik hem ken van FIFA 23, want daar staat hij ook op. Maar ik ken hem eigenlijk van FIFA 98. Road to World Cup heet hij, geloof ik. En die speelde ik dan altijd op de Xbox, die allereerste dikke kast met die groene sticker erop. Dat deed ik dan in mijn studentenhuis waar ik zat. Ik studeerde niet, maar ik woonde er wel. En dan speelden we dan altijd dit spel. En dan was het altijd, dan nam je gewoon een team, random. Maar ja, dan moest je daar ook gewoon mee spelen. Maar dat deed dan mijn huisgenoot niet. Die moest nog alles aanpassen. Dus die ging dan naar de opstelling. Het moest van 4-3-3 naar 4-2-4 en weet ik wat allemaal. Daar was hij eeuwig mee bezig. En terwijl hij daarmee bezig was, hoorde hij dan op de achtergrond steeds... Woo!

0: Vieshart ingemaakt met een penalty-serie in FIFA 9. Flikkerde je controle tegen de muren en dan hoorde je deze Duffy & Mercy. Vera on track. Hey, hallo, mijn naam is Omi. Ik duik samen met je in het beste uit de soundtrack van de FIFA-games vanavond. En die soundtrack heeft ook een Nederlands randje. Dit jaar bijvoorbeeld in EAFC 27 zit er een liedje van Bakermat samen met Rani en ook van producer Sepp, ook van Nederlandse bodem. Maar in FIFA 14 schreeuwde Messi op de doos. Toen konden heel veel mensen toen nog super onbekende De Staat ontdekken. Toren van De Staat die werd destijds gevraagd of het een jongensdroom voor hem was om in die game te zitten.
1: Ik probeer altijd iets hoger te dromen dan een liedje in een voetbalgame. Maar ik moet zeggen, je liedje in een game is wel veel cooler dan een liedje in een reclame. Ja, ja, ja. Dit is, als mensen dit kopen, hebben ze plezier. En als jij met je liedje in dat daarin geïntegreerd zit, dat betekent dat mensen die plezier hebben, ons horen. Ja, ja, ja. En misschien nog meer plezier hebben of net iets minder. Dat is een veel toffere associatie dan een reclame voor een telefoonbedrijf.
0: God, dat is hier toch gewoon gebleven. Nou, een jongensdroom is het niet, maar het is beter dan in een reclame zitten. Ik weet niet hoor, als ik muzikant was, zou ik niks liever willen. Het is overigens ook het favoriete FIFA-liedje van mijn 3FM-collega Sebastian Okhuizen.
2: De beste FIFA-soundtrack ooit komt van FIFA 14. Het is Nederlands product. Het is van De Staat. Van het legendarische Icon-album heb ik het niet over Witch Doctor, maar over Downtown. Het was net dat ene gitaarliedje wat die FIFA nodig had. En het was ook de track waardoor ik uiteindelijk De Staat heb leren kennen. En groot fan ben geworden. Dus wat dat betreft extra veel liefde. Downtown van De Staat is by far de beste FIFA tune ooit.

Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders ga je mis. Pakken.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Zit je de FIFA special te maken? Klein potje spelen, dat kunnen toch? Let je alleen niet meer zo goed op, is oké. Okay. Hey hallo, wat lekker dat je 3FM aan het staan. Zometeen meer van die FIFA special. Ik ga onder andere Tessel Tana draaien met Jungle. En ook Rosalia komt er zometeen aan. Eerst de laatste nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Ster.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
25: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
26: doei doei
25: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
27: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
29: Anders schrijf je mis. Pak hem.
30: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
31: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
32: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
16: Hey, hallo, het is 5 minuten over 8. Je bent met 3FM, waar een FIFA/EAFC special bezig is, met alleen maar liedjes uit die videogame. Zometeen Caesar's Palace.

0: Twee keer erin gezeten. Eén keer in 2004 en toen ook weer in 23.
1: Vera on track.
0: Caesar's Palace, Jerk It Out hoorde je. En daarvoor Tess Sultana met Jungle. Het ene liedje bijna 15 jaar ouder dan het andere. Maar ze hebben één ding gemeen. Het zijn allebei anthems uit de soundtrack van FIFA. Eén liedje en je zit er met je vrienden op de bank. Controller in de hand, FIFA op de televisie. Die game heeft heel wat mensen aan hun favoriete muziek geholpen. En ook als je nog nooit hebt gespeeld, ga je vanavond heel veel herkennen. Tot 21:30 hoor je hier op 3FM de lekkerste tracks uit FIFA en EAFC. Gewoon omdat ik heel graag een keertje in die soundtrack wilde duiken met je. Die games zijn namelijk een gigantische springplank geweest voor heel veel bands en artiesten. Het is logisch ook, want in één keer wordt je muziek door de strot gedrukt bij echt miljoenen spelers. Imagine Dragons, Sam Fender, Glass Animals, Block Party hebben allemaal een groot deel van hun succes aan de games te danken. Maar hoe gaat dat nou precies op het moment dat je wordt gebeld? Hey, ik zit in FIFA. Zometeen bel ik met een opkomende band die dit jaar in de nieuwe voetbalgame zit. En die leggen dat helemaal uit. Eerst Rosalía uit 23.
2: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices?

0: 잘하는데.
1: 잠시 지르면 내 알고.
2: 약간 멜로디나 보사.
0: 쉐르 라 밤파라. 나도 때 뿌에 빠라. 쉐르 라 밤파라. 나도 때 뿌에 빠라. 이겨.

0: kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? En hij is de bal kwijt. Ze tonen veel geduld, maar het balbezit is toch voor de tegenpartij.
1: Vera on track. 3FM.

0: keer erin gezeten. 13 en 23. Imagine Dragons on top of the world, hoorde je.
1: Vera on track.
0: Het is 10 minuten voor 8:30. Wat heerlijk dat je 3FM aan hebt staan. Vanavond hoor je hier op 3FM de allerbeste liedjes uit de soundtracks van de FIFA games. Heb ik in mijn jeugd ongelooflijk veel gespeeld en heel veel met mij. Maar ja, je hebt die soundtrack natuurlijk ook meegekregen op het moment dat je zelf niet speelde. Misschien heb je kinderen die het spelen, waar je de hele tijd die liedjes door de televisie wordt gehaald. Misschien broers of zussen. Iedereen komt er wel een keer mee in aanraking. Een vriendje ergens of een vriendinnetje die het veel te veel heeft gespeeld. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw herinneringen aan die games. En vooral de liedjes die daarbij horen. Mag je droppen in de NPO Luister-app. Ik heb ook wat collega's van mij even gepolst. Dus ik kwam ook bij mijn collega Jasper Schrijvers uit de vroege ochtend van 3FM. En die kwam met deze ongelooflijk goede keuze.
2: Wat is de favoriete FIFA-tune van misschien wel de allerslechtste FIFA-speler van... Nou, in ieder geval heel Nederland. Ja, ik was er gewoon niet zo goed in. Bij mij vlogen vooral de controles door de kamer. Had ik elke keer een kapotte vuist nadat ik in de laatste minuut online verloren had. Maar elke keer nadat ik dan weer gefrustreerd was, weer een controle kapot had gegooid, kwam ik weer in dat home menu terecht. En dan hoorde ik Jungle met Busy Earring. En werd ik weer even rustig, voelde ik me weer even goed en gaf me weer een fijn gevoel. Dus mijn favoriete FIFA tune is Jungle met Busy Earring.

0: 3FM.
1: Ja, voor mij is die FIFA-banger dan toch wel Kushin met Haiju. Als ik dit nummer hoor, denk ik gewoon meteen terug aan die zaterdagochtenden. Als 5- of 6-jarig jongetje die voordat iedereen uit bed was naar beneden ging om FIFA te knallen op de GameCube.

FIFA 2003 zat hij in. Imagine Dragons, er staat Nothing But Thieves, Glass Animals, stuk voor stuk bands die je terugziet in de grote zalen of op festivals. Maar allemaal hebben ze een groot deel van hun carrière te danken aan de FIFA games. Elk jaar brengt EA een nieuwe uit. Voorheen heette die FIFA, flinke ruzie. Nu heet het EA FC. En bijna net zo belangrijk als het spel zelf is de soundtrack elk jaar. Die wordt zorgvuldig samengesteld en daarop zijn altijd een hoop nieuwe bands te vinden. Een van die bands is Adult DVD.

0: De tweede helft gaat beginnen. Ik ben benieuwd of die net zo eenzijdig zal zijn als de eerste. Als dat zo is, dan krijgen we vandaag een paar doelpuntenfestijn. Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen?
1: Vera on track. 3FM.

0: Goeie track wel, hè? FIFA 9 zat hij in. Veronica's en Untouched. Daarvoor Adult DVD. Een van de bands die je sinds vrijdag kunt vinden in de nieuwe voetbalgame EAFC 27. Vera. Je luistert naar de Vera-track FIFA Special met de beste liedjes uit de soundtrack van de voetbalgame-reeks. Kijk, de organisatie zelf, daar kun je natuurlijk van vinden wat je wil. Maar die games die zijn wel echt een rode draad door heel veel levens. Ook heel veel Nederlanders. Er wordt verdomd veel gespeeld en die soundtrack is altijd raak. Ik heb daarom ook even mijn 3FM-collega's gevraagd naar hun favoriete muzikale FIFA-herinnering. Ik kwam erachter dat Sophie Hielkema dus ook echt een fanatiek FIFA-speler is. En natuurlijk onze ochtend-DJ Wijnand Speelman.
1: Hey, Wijnand hier. Ja, weet je wat zo bizar is? Met dat de vraag komt, duik ik in een playlist met weer zoveel goede muziek. En ook liedjes die ik nog helemaal niet kende. Maar je wordt er gewoon gelukkig van. Het is echt, doe het, veel van die muziek draaien, want je wordt er echt gelukkig van. Het is gewoon lekker up. Ook al is het je stilo niet helemaal, krijg je er wel een lach van op je gezicht. En dat was met Mike Type ook, ja, wat een plaat. Eigenlijk helemaal niet een echte FIFA-track of zo. Of een act waarvan iedereen zei, nou ja, maar die ken ik. Wat fijn, wat tof dat zij dit gaan doen, weet je wel. Nee, zij hebben eigenlijk een groot deel van de fame te danken aan FIFA. Want dit nummer gaat gewoon niet meer uit je hoofd. Echt heel erg goed. En ja, leuk om verder even te grasduinen.
0: Lekker Wijnand, het grasduinen, dat heb ik al voor je gedaan. Het allerbeste.

Dit is echt by far mijn lievelings uit alle FIFA's aller tijden. FIFA 15 zat hier in The Cooks Around Town, hoorde je. Natuurlijk ook de soundtrack van de game die vrijdag is uitgekomen is waanzinnig. De allernieuwste EAFC met erop een samenwerking tussen de Belgische popster Angèle samen met de Fransmannen van Justice. Het wordt alweer geremixed door het allerhipste duo uit New York, Fuckers. Wat ze een beetje verkeerd schrijven, maar zo spreek je het wel uit.

0: 15 en 23 zat hij in. Catfish and the Bottomen en Cocoon.
1: Vera on track.
0: Je luistert naar de Vera on track FIFA special. Nieuwe editie van The Game is uitgekomen. En we blikken even terug op oude soundtracks en de soundtracks van dit jaar. Renier, ik zag jou aan de NPO Luister app. FIFA 2006 World Cup. Was een goeie, hè?
2: Ja, op de PSP, ja. Dat was een tijdje geleden.
0: Wel echt een hele goeie.
2: Ja, dat klopt, ja. Zeker.
0: Wat zat er allemaal in ook weer qua liedjes?
2: Ja, dat was het enige die mij echt, zeg maar, wat ik gelijk herinner, was die Mascanada.
0: Mascanada.
2: Ja.
0: En dan had je net iemand helemaal naar de galamiezen getrapt en dan was het 6-0 geworden en dan ging je dat menu in en dan voelde het toch even lekker.
2: Ja, zeker, ja.
0: Nou, Renier, die ga ik nu voor je draaien op

0: Black Eyed Peas en Sergio Mendes, Mascherada. Je luistert naar de FIFA Soundtrack Special. Reguliere speeltijd zit erop, we verlengen hem nog even. Hè. Half uurtje blessuretijd.
1: 3FM.
2: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga je mis.
10: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Alleen nog deze week,
17: tromgeroffel,
16: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis. Pak hem.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
13: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Kensington.
14: 3FM.
16: Ach, we duiken lekker in allemaal tracks die in de FIFA soundtrack hebben gezeten door de jaren heen. Zometeen Nothing But Thieves, Trip Switch komt eraan. Eerst Last Animals, dit is Youth.

15 3FM MHz hebben ze op hun naam staan. Deze week hoor je ze extra vaak met de nieuwste number 5. Maar het begon allemaal met die track die je net hoorde te vinden in FIFA 16 Trip Switch van Nothing But Thieves. Deze avond hoor je op 3FM de allerbeste liedjes uit zijn 30 jaar aan FIFA games. We zijn een deep dive aan het doen in de soundtracks die er allemaal in hebben gezeten. Die games, ja, naast dat het gewoon elk jaar weer €60 uitgeven is om een potje voetbal te kunnen spelen, ik zou het je van harte afraden, hebben ze wel echt ongelooflijk goede soundtracks elke keer. Er worden zulke goede liedjes gekozen en daar hebben we er een aantal voor uitgekozen. We zitten in de blessuretijd. Ik heb er nog een paar voor je. Zometeen de tip van mijn collega Sophie. Zij heeft misschien wel de allerbeste FIFA-gebruikersnaam van alle 3FM-DJ's. Sofifa. Ja, vind ik wel goed gevonden. Eerst even terug naar FIFA 99 met Fatboy Slim. Right about now.

0: Twee uur ben ik met je door het gigantische muziekarchief van de FIFA Games heen gegaan. Digitalism hoorde je zojuist en Pogo uit FIFA 2008. Mijn naam is Obi, ik ben groot liefhebber van de soundtrack die in al die games heeft gezeten. Ik heb er dus ook nog twee voor je. Zometeen hoor je Kwaps en Walk. Eerst eentje uitgekozen door mijn lieve 3FM-collega Sophie.
1: Sofifa meldt zich ook even. Ik moet zeggen dat het allerbeste aan mijn FIFA-spel waarschijnlijk de screen name is. Want mijn spel zelf was werkelijk om te huilen. Dus ik heb er geen aanleg voor, ik heb er geen talent voor. Maar had ik de wil? Oh ja, dat had ik. De controller is regelmatig door de kamer gevlogen. Maar het enige wat me dan kon opvrolijken was Empire of the Sun. High en low. En dat staat dan als symbool voor mijn FIFA-carrière. Met weinig highs en heel veel lows. Dus als je die voor mij wil draaien, zou ik dat graag.

zit een rare curve in dit liedje. You can ring my bell, ring my bell. En dat is de curve van de irritatiefactor. Want die ging namelijk in één keer zo op sky high. Een week nadat het liedje uitkwam dacht ik, godsamme, ik ben hem zat. En daarna gaat die curve weer heel hard naar beneden. En denk ik nu, god, die age heeft het toch wel goed voor elkaar. 3FM. Sunday. Ring my bell, hoorde je bij 3FM. Het is 2:58. Vera on track. Mijn naam is Obi en het is tijd voor Slow Sunday. Het is de cooldown van je weekend. Zondagavond, drukke week achter de rug. Had je een goede? Had je een slechte? Ik bedoel, beide is oké, het geeft niet. Ik had eigenlijk een ongelooflijk gemiddelde week. Ja, het was niet per se heel erg goed, het was niet per se heel erg slecht. Maar hoe je weekend ook is geweest en hoe de week daarvoor ook is geweest, Slow Sunday is er om heel even ervoor te zorgen dat je adem in en adem uit met alle rust weer kan beginnen aan een nieuwe week. 3 liedjes op rij, ik ga ze niet onderbreken. En het is allemaal lekker slow. Te beginnen met het nummer 1 album in het Verenigd Koninkrijk op dit moment, Here Because of Hope van Ezra Collective. Ik snap wel dat die nummer 1 is. Flinke politieke spanning in het land, heel veel onrust. Ja, dan heb je ook gewoon behoefte aan fijne muziek. En dat is ook precies waar Here Because of Hope van Ezra Collective voor staat. Vrolijkheid als een vorm van protest. Well organized, hoor je nu op 3FM.

ik heb deze gozer gezien op Escape Secret. Ja, ik heb nog nooit een tent zo zien wegdrijven. Dat was niet normaal. Dat lag niet aan de mannen. Zo gespierd is die gozer. En dan zo heel erg zwoel zingen. Love it. Don West en Small Changes. Slow Sunday op 3FM. Daarvoor die James Blake, Limit to Your Love en ook Azure Collective. Well organized. Daarmee is de cooldown van je weekend geweest. Kunnen we nu weer gas gaan geven.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Nu bij

0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: 3FM.
12: Och, lekker samen de week afsluiten met een nieuwe vooraan. Zometeen met onder andere de Bouwsa en nieuwe muziek van Bleach 93. En nu het laatste nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden.
14: 3FM.
15: Ster.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis. Pakken.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
24: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
25: September is iedere dag jouw kans op tickets.
26: September is...

0: keuze.
1: Ah, en ik zou die radio wat harder zetten en die NPO luisterapp erbij pakken. Want het ticketalarm komt eraan binnen nu en een kwartier. Tickets voor Kensington kunnen voor jou zijn naar 21 Pilots.

0: De Wauwsja en Magnetic bij 3FM. Binnen nu en 6 minuten gaat hij af. Het 3FM ticketalarm voor tickets voor Kensington in de Ziggo Dome. Dus pak alvast die NPO luisterapp erbij.
1: 3FM, vooraan.
0: En laat zo snel mogelijk weten waarom jij zo meteen dan naar Kensington zou moeten. Met je motivatie dus. Bel ik jou misschien zo meteen wel terug naar Bleach 93.

0: Kensington. War Kensington hoorde je bij 3FM. En net daarvoor het 3FM ticketalarm dat afging. Want deze zondag is in de 3FM ticketmaand Kensingzondag. Ik heb mijn best gedaan. Het is in ieder geval Kensingtondag in de 3FM ticketmaand. Dat betekent dus, als je het ticketalarm hoorde, dat je zo snel mogelijk naar de NPO-luister-app moest appen waarom jij zo graag wil naar Kensington in de Ziggo Dome in Amsterdam. Heb je dat gedaan, gaat misschien nu wel jouw telefoon over. Dat betekent dat je die tickets wel gaat krijgen.
1: Wat, Milou?
0: Milou, ik vind het heerlijk dat je snel opneemt. Vind ik top.
1: Ja, ik zat vast.
0: Je zat wat? Je zit vast?
1: Ik zat te wachten.
0: Oh, je zat te wachten.
1: Ja.
0: En jij hebt al de hele dag die radio aangehouden, of niet?
1: Ja, ik was aan het werk, dus hij stond de auto aan.
0: Oh, wat lekker zeg. Wat doe je voor werk?
1: Ik ben beveiliger in Terneuzen.
0: Ja, dan kun je wel lekker radio luisteren natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, precies.
0: Dat is top. Nou, ik heb goed nieuws, want ik heb je teruggebeld. Dus volgens mij weet je wel hoe laat het is. Eerst wil ik wel nog even weten, waarom wil jij zo graag naar Kensington?
1: Ja, nou ja, mijn beste vriendin en ik zijn allebei best wel grote fans van Kensington. Dus zij heeft een jaar in Zweden gewoond. En zij komt begin november terug. Dus ik vond het eigenlijk wel een heel leuk verjaardagscadeautje als ze dan samen daarheen konden gaan.
0: Ja, dat is perfect. Dus een maandje later kunnen jullie gelijk met z'n tweeën naar Amsterdam.
1: Precies.
0: Maar heb je haar ook echt al lang niet gesproken en gezien? Of hoe zit het precies?
1: Nou ja, we bellen wel gewoon regelmatig videobellen. En ze is voor het laatst in februari naar Nederland gekomen. Afgelopen februari.
0: Dus jullie zijn wel even toe aan een uitje, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou, ik heb goed nieuws, want jullie gaan naar Kensington!
1: Ontzettend top, dankjewel.
0: Ja, ja, ja. Hoe heet ze trouwens, die beste vriendin?
1: Demi.
0: Nou, je mag Demi even lekker gaan opbellen, mocht ze nog wakker zijn. Anders doe je het morgen maar. Want jullie gaan lekker met z'n tweetjes naar Kensington.

0: met iemand die voor het eerst hier in de studio van 3FM is. En zometeen voor het eerst ooit wordt gedraaid op de Nederlandse radio. Welkom Drew Antonius.
1: Hallo.
0: Hallo, jij bent de grote winnaar van voor het eerst vooraan van gisteren. Ja. 3FM Luister in Nederland en ook jouw support op Nederland heeft gestemd via de NPO Luisterapp. Uiteindelijk 58% van de stemmen die ervoor heeft gezorgd dat jij hier vanavond mag zitten. Dus gefeliciteerd.
1: Dankjewel,
0: dat sowieso.
1: Ja. Super vet.
0: Ik wil gelijk even beginnen met een vraag over jouw artiestennaam. Want ja, ik ga er niet vanuit dat dit je echte naam is. Je heet gewoon naam, toch? Mag ik best zeggen.
1: Ja, ja,
0: Drew Antonius. Het verwijst namelijk naar jouw overleden opa, toch?
1: Klopt. Ja,
0: die was zelf ook muzikant, denk ik.
1: Klopt, ja. Toen ik begon met muziek maken, was hij een hele groot heel groot voorbeeld voor mij. En toen wilde ik eigenlijk ook een soort eer aan hem opdragen.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik zijn naam erin heb betrokken, Antonius. En als voornaam heb ik Drew gekozen. Want dat staat voor kracht en bemoediging. En dat is eigenlijk iets wat heel erg centraal staat in mijn act. Dus toen kwam het alles eigenlijk heel goed bij elkaar.
0: Wat mooi zeg. Is het dan ook niet af en toe dat je denkt in deze fase van je carrière van... het is ook wel bijzonder en ook soms misschien wel bijzonder zwaar... om met zijn naam die carrière helemaal te starten? Ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien iemand is die meekijkt van boven, toch?
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk iets heel moois.
0: Met trots vooral.
1: Ja, ik draag het met trots, zeker.
0: Je muziek omschrijf je zelf als alternative R&B.
1: Klopt.
0: Wanneer weet je dan, dit is mijn sound? Want binnen die R&B, vooral ook tegenwoordig, kun je echt heel veel kanten op.
1: Klopt.
0: Wanneer wist je dan, dit is wel een beetje welke kant ik op zal gaan uiteindelijk?
1: Ja, ik begon met hiphop. Echt als een producer die hiphop maakt. En ik merkte uiteindelijk dat ik wel verder wilde groeien naar iets meer experimentelers. Dus ben ik vanuit heel veel verschillende genres dingen op gaan pikken. Dus ik ben gaan kijken naar indie pop. Pop. Ik vind hiphop nog steeds ook heel vet.
0: Ja,
1: en toen kwam het allemaal bij elkaar. En toen dacht ik van ja, dit voelt wel als R&B, maar wel iets experimenteler dan dat.
0: En dan heb je toch al een naam weten te geven uiteindelijk.
1: Ja, maar ik ben nog steeds... Ik wil me niet per se aan een naam vastplakken.
0: Nee,
1: want ik blijf mezelf gewoon verder ontwikkelen.
0: Ja, wat mij vooral heel erg... Waar ik zelf heel erg op aansloeg... Je hebt je aangemeld via 3fm.nl/pitch. Daar kan ieder artiest zich aanmelden voor het eerst vooraan.
1: Ja.
0: En een van de vragen in het formulier wat je daar invult is... wat is je droomvoorprogramma? Bij wie zou je het liefst in het voorprogramma staan? En toen had jij opgeschreven The Kid LAROI. En dat is sowieso een hele interessante artiest... de afgelopen jaren geweest... die heel erg zijn eigen sound ook echt... bewaakt en zijn eigen stage presence en zijn hele hebben en houden eigenlijk heel erg goed bewaakt. En het is ook wel gewoon een hele dikke ambitie. Maar is dat ook echt iemand waar je muzikaal heel erg naar opkijkt? Of is het ook iemand, of is het juist iemand waarvan je denkt, dat is gewoon het niveau wat ik wil bereiken?
1: Ik denk een beetje van beide. Ik vind zijn muziek heel tof. En wat hij natuurlijk bereikt heeft, is natuurlijk te gek.
0: Ja.
1: Uiteindelijk wil ik zoveel mogelijk mensen met mijn muziek bereiken. Wat ik vind, wat hij gedaan heeft, ja, super tof. Dat is zeker een groot voorbeeld voor mij.
0: Ah, met je muziek wil je heel veel bereiken. Dat is een mooie ambitie. Maar je bent in principe natuurlijk net begonnen. Want dit is je eerste echte track, toch?
1: Ja,
0: Summer
1: klopt.
0: Nights.
1: Ja, klopt. We zijn nog heel erg aan het beginstadium.
0: Ja.
1: Alleen,
0: en waarom was het dan deze track die we moesten horen? Waarom was dit de grote debuutplaat voor jou?
1: Ik ben begonnen toen ik 16 was. Ik ben nu net 21 geworden. En ik heb heel lang geoefend en ik ben blijven groeien. En dit nummer voelde voor mij het moment dat ik eindelijk mijn muziek de buitenwereld in kon brengen. Dit voelde gewoon, ik was er klaar voor.
0: Dus het lag niet per se aan de track voor jou eigenlijk, of wel?
1: Het lag aan het gevoel. En op dit moment, toen ik dit liedje maakte, voelde het gewoon supergoed. En dacht ik van ja, dit is het moment voor mij om mijn muziek naar buiten te brengen.
0: Wat lekker zeg. Wat goed dat je er wel gewoon op dit moment in je carrière... al op dit niveau over nadenkt. Je zegt ook wel we. Dus ik neem aan dat je er ook wel echt nu al wel heel serieus mee bezig bent. Wat is het team waar je mee werkt? Is het nu een schrijversteam? Is het een productieteam? Wat zijn de mensen waar je dit nu mee doet?
1: Het is eigenlijk wel grappig. Ik heb best wel veel... Ik ben begonnen met produceren. Ik heb de productie eigenlijk voornamelijk zelf gedaan.
0: Ah, lekker.
1: Ik zit op de Rock Academie.
0: Ja.
1: In Tilburg. En daar heb ik een aantal mensen leren kennen. Waaronder Noah van der Velde. Hij heeft de gitaarsolo opgenomen van de track.
0: Ah, lekker.
1: Die vind ik super tof. En er zitten nog backing vocals op van Lin. Die bij mij in de klas zit. Dus dat, met hun werk ik heel veel. Met schrijven. En ik schrijf ook zelf. En daarnaast vind ik het heel vet om mijn muziek te visualiseren. En dat doe ik onder andere met Ruff's World. Dat is een cameraman, video editor.
0: Dus dat doe je ook rond, of niet?
1: Ja, hij is hier ook aanwezig, zeker weten. En ja, dat zijn de mensen en mijn vrienden natuurlijk die me om me heen allemaal supporten. En ja, met hun doe ik het gewoon heel graag.
0: Nou, het is onder andere dankzij hun steun dat je het uiteindelijk hebt geschopt tot hier met je debuutsingle. Dus gefeliciteerd nogmaals.
1: Het is echt een eer.
0: Voor het eerst op 3FM de winnaar van Voor het Eerst Vooraan van gisteren. Wil je hem zelf aankondigen of mag ik het doen?
1: Ik vind het wel heel leuk om hem aan te mogen.
0: Nou, ga helemaal je gang, de radio is voor jou.
1: Hallo, mijn naam is Drew Antonius en met mijn nummer Summer Nights wordt hij nu op de radio gespeeld. Oh ja.

0: Voor het eerst op 3FM Drew Antonius en Summer Nights. Ik moet zeggen dat hij op de radio helemaal niet verkeerd klonk, hoor.
1: Ik vond hem ook wel goed.
0: Echt heel lekker. Ook sowieso, gewoon inderdaad wat je zegt, een hele, hele goede productie. En mag ook gezegd worden, goed Engels. Kan ik heel erg waarderen voor van een Nederlandse artiest. Dus,
1: dankjewel.
0: Nogmaals gefeliciteerd met je winst en voor het eerst vooraan. Dat heeft je hier vanavond gebracht. Heel erg bedankt sowieso voor het langskomen, want het is wel gewoon een late zondagavond geworden natuurlijk op deze manier. En als afsluitende vraag altijd bij voor het eerst vooraan, zijn er artiesten misschien wel van je opleiding aan de Rock Academy, misschien wel ergens anders in een soort vaarwater waar je zit in de punten in je carrière waar je nu bent, waarvan je zegt, hey, deze artiesten zou ik graag willen voordragen om ook een keer mee te doen aan

0: vet.
1: En Nederlandstalig, dus dat is heel vet. En de band Snaapse Licks, of Snaapse Lick is het eigenlijk. Dat is een band die zit bij mij op de Rock Academy. En die zijn super getalenteerd. En ik zou het heel tof vinden om ze hier ook in de studio te zien.
2: Misschien dat die volgende week wel dan tegen elkaar opnemen. Want
1: dat zou vet zijn.
2: Die clash, dat gaat wel alle kanten op. Dat is ook echt groot. Hey, we gaan het zien. Drew en Tonnings, dankjewel sowieso. En nog een fijne avond.

0: Zo vandaag als Lola Cedes. Vooraan
1: met Sebastian.
0: Wildernis op 3FM. Mooi nieuws, namelijk de clubtour van Jesse Hoefnagels is afgelopen vrijdagavond begonnen. In Roadtown in Rotterdam. Gisteravond uit mijn hoofd al in de Echo. Dus hij gaat er snel mee door. Ik zag een recensie voorbij komen van 3 voor 12 Rotterdam. En die was 1 en al positief, alleen maar lovend. Nou, als je een positieve recensie krijgt van 3 voor 12... dan heb je het goed gedaan. Dat weten we ook allebei. Dus mocht je daar nog bij kunnen zijn, dikke aanrader hoor. Sowieso de shows van Jesse Hoefnagels. Ondertussen wil ik je dit weekend extra veel nieuwe muziek laten horen van Nothing But Thieves. Het nieuwe album Stray Dogs is afgelopen vrijdag uitgekomen. En er staan een hoop tracks op die we al kennen. Evolution, Baby Cool, de mega-hit die we deze week op 3FM extra vaak draaien. En Number 5. Maar dit liedje is het mooiste liedje op het album. Echt waar. Het heet ook If You Don't Have Someone To Love. Ah, zo'n schitterende songtitel ook. En wat het bijzondere is aan dit liedje... het is een heel erg gevoelig liedje. Daar is Nothing But Thieves heel goed in. Het is kleiner. Dat hebben ze met Impossible gedaan. Dat hebben ze met Sorry gedaan. Dit album valt het nog een beetje mee. Maar waar ze juist eigenlijk bij heel veel liedjes op dit album... heel erg bewust hebben gekeken naar... oké, we gaan echt wat songs maken. Echte popsongs, echte poprocksongs en echte rocksongs. In de vorm van couplet, refrein, bridge, refrein. Dat doen ze normaal niet echt. En bij dit liedje, eigenlijk een uitzondering op het album... hebben ze ook heel bewust gedacht... we gaan dit echt een klassieke Nothing But Thieves track maken. Dus die iets wat onvoorspelbaarder werkt. Ah, dat heeft goed gebeurd. Zo'n fijne tune is dit.

0: Moet maar eens even je voorstellen dat alles wat je hoort op de radio in het accent is van Alex Turner. Bijvoorbeeld, zometeen, Shot of the Lights, van Bij Stil. En dan ga je alle liedjes anders luisteren. Maar goed, Arctic Monkeys zometeen met Do I Wanna Know. En een hele bijzondere Livebox throwback. Even het archief in van alle Livebox optredens die we hierbij vooraan hebben gehad. In het thema, eigenlijk een beetje in het teken van, moet ik zeggen, beste zangers. Want een van de deelnemers van dit jaar heeft niet heel lang geleden hier nog bij vooraan in de 3FM Livebox gestaan. En nee, het is niet busy, geen zorgen. 3FM.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: shoppen in de textielbak.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: 3FM.
4: Zometeen een hele fijne livebox throwback van Zoe Levi. En ook de allernieuwste van 3FM Tennis Lemmer hoor je zo.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden.
3: 3FM.
6: Ster. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150

beste zangers, denk je van... wat is dit voor line-up? Hoe moeilijk is het nou een keer om gewoon echt grote namen te pakken? En dan denk je van, nou, ik zie het wel dit jaar. Dat komt vast wel weer goed. En dan komt het seizoen langzaam dichterbij. En dan beginnen ze bij AVRO TOS te denken, nou, we gooien er even wat marketinggeld tegenaan. En dan zie je de artiesten toch weer voorbij komen. En dan denk je, oh wacht, dit wordt eigenlijk best wel vet. Clouseau doet mee dit jaar. Yves Berendsen doet mee dit jaar. Busy doet mee dit jaar. Jean-Claude McCroy doet mee dit jaar. En ook nog Zoe Levi doet mee dit jaar. Dat heb ik nog niet eens alles opgenoemd. Dat is eigenlijk wel een hele interessante rij aan artiesten. Vooral als ze dus elkaars muziek gaan coveren op hun eigen manier. Beneden van Busy. Hoe Yves Berendsen die even vertolkt, vond ik waanzinnig. Clouseau heeft vorige week ook weer even hoge ogen gegooid met hun versie van Ik Zing van Zoe Levi. Maar Zoe Levi zelf is zichzelf ook bijzonder populair aan het maken dit jaar. 2 weken geleden speelde ze een speciale vertaling. Eigenlijk een soort hertaling van Till It Hurts van Yellowclaw. Speciaal voor Busy, natuurlijk een voormalig onderdeel van Yellowclaw. En ging daarmee ook volledig viral. Dat klonk toen zo.

Nou, ik hoop heel erg dat Nederland haar na dit seizoen van Beste Zangers in de armen sluit en inziet wat voor waanzinnige artiest en ook zangeres Zoë Levi is. Nou, hier bij 3FM en bij Vooraan wisten we dat natuurlijk al veel langer. Vorig jaar stond ze hier namelijk in de livebox met dit programma en dat laat ik graag nog een keertje aan je horen. Een track die denk ik ook heeft bijgedragen aan het feit dat zij dit jaar meedoet aan Beste Zangers. Ze heeft hem toen opgenomen samen met Snelle, heeft hem hier solo uit eigenlijk ten horen gebracht in de 3FM livebox bij Vooraan. Zoë Levi in de livebox throwback van

0: Shut Off the Lights. Voran
1: met Sebastian.
0: Ik ga nieuwe muziek voor je draaien van Barry Can Swim. En die track is voor mij in ieder geval wederom het bewijs dat alle goede kunst wordt gemaakt onder invloed. De track heet I Could Be Madonna. Het is een samenwerking met Sammy Virgie. Dat is een Britse DJ en producer. Een tijdje terug is hij samen met Barry Can Swim de studio ingedoken om een beetje te jammen. Gewoon om te kijken wat er... Een beetje flikvlooi op muzikaal gebied, kunnen we ook wel zeggen. Kijken wat daaruit zou komen uiteindelijk. Nou, dat begon dus steeds meer vorm te krijgen, dat jammen. En de track die ik zo voor je ga draaien, I Could Be Madonna, is uiteindelijk ontstaan. En na een paar uur sprak Sammy Virgie de woorden... Zullen we even pauze nemen en een pilsje doen? Zijn ze even naar de pub gegaan. Het werd uiteindelijk niet één pilsje, het werden meerdere pilsen. En een paar uur gewoon uiteindelijk dik in de lampen hangen. En toen ze uiteindelijk helemaal starnakel terugkwamen in de studio om verder te werken aan deze track. Toen drukten ze dus op play om te kijken, waar waren we ook weer gebleven? En toen hoorden ze dus wat ze gemaakt hadden. Met uiteindelijk de conclusie... Niks meer aan doen. Strikt eromheen, uitbrengen die handel. Dus nuchter hadden ze waarschijnlijk uren lopen sleutelen aan die track van... Oh, dit kan nog beter, dit en dat. Maar met de niet-nuchterheid van geest na een paar pilsjes dachten ze... Wacht eens even, deze is perfect. En laten we eerlijk zijn, echt goede dance moet ook onder invloed hartstikke goed zijn. Daarom de nieuwste Barry Can Swim samen met Sammy Virgie heet I Could Be Madonna.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Zometeen een van de allermeest bijzondere superster liedjes van dit moment. Na het allermooiste Nederlandse liedje van dit moment. Higo. En alle nieuwste heet Antwoord. Je hoort er nu op 3.
1: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Weet je wat het dus is? Er zijn mensen die vinden Higo gewoon helemaal niks. En als je dan zo'n liedje hoort als deze, het nieuwste antwoord, dan... Ja, sorry, dat begrijp ik gewoon niet. Ik vind het zo prachtig, man. Die stem van Hans, de hele vibe die de band zelf toevoegt, ik vind het fantastisch.
2: Met 3FM ontdek je nog...
1: I love Higo. And I will never change. Ondertussen heb ik nieuwe muziek voor je van een Amerikaanse zangeres die al best wel wat jaren muziek uitbrengt. In oktober komt namelijk ook haar vierde album uit. Het is echt geen nieuwkomer waar we het nu over hebben. Maar deze track die ik ga draaien voor je is wel haar doorbraak bij het grote publiek en wereldwijd. De track heet ook Stop the Wedding. Is ook gelijk een hele, ja, opvallende titel. Stop the Wedding. Je hebt hem misschien ook wel ergens voorbij horen komen op de socials de afgelopen weken. Deze zangeres is getrouwd toen ze super jong was, op haar 21ste. En 3 jaar later vroeg ze een scheiding aan, omdat het huwelijk volgens haar gewoon helemaal vreselijk was. En vorig jaar hertrouwde ze met de liefde van haar leven en realiseerde ze zich dat, ja, dat eigenlijk was hoe het had moeten voelen die eerste keer. En dus ook eigenlijk wat ze toen had moeten doen. Het eerste huwelijk, de eerste trouwerij eigenlijk gewoon cancelen. En de dag na haar bruiloft vorig jaar schreef ze dus deze ongelofelijke banger die er nu voor zorgt dat ze wereldwijd door begint te breken. Nou, als dat geen bevestiging is dat het tweede huwelijk ook daadwerkelijk een succes was, dan weet ik het ook even niet. Nieuw op 3FM, Stop the Wedding. Zangeres heet

Dat jouw late avonddienst wel langzaam op zijn einde loopt. Of dat je langzaam die nachtdienst induikt. Of denkt, hé, ik ga nu maar echt naar bed. Want de werkweek begint morgenochtend weer. Kan ik me goed voorstellen hoor, geen zorgen. Ik heb een plekje voor je vrijgehouden in de playlist van 3FM. Ben heel benieuwd of ik die even kan opvullen met een goede tijdloze track voor je. Of met iets gloednieuws wat ik nog heb gemist de afgelopen weken. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Waarmee kan ik jouw avondmuzikaal afmaken? Spreek je misschien zo naar de nieuwste Ota Freddy. Dit is Touch Touch.

0: bij 3FM. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond, Sascha.
0: Wat heb ik jou al lang niet gesproken, zeg?
1: Lang geleden, hè?
0: Maar, nee, ergens vorig jaar hoop ik toch nog wel, jawel.
1: Ja, wel, vorig jaar. Denk ik wel.
0: Wij spraken elkaar geregeld in de nacht van 3FM.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat jij misschien wel een van de allereerste mensen bent die ik heb gebeld in mijn programma. Ik weet nog dat ik dat altijd heel spannend vond toen ik net begon in de nacht van 3FM. En dan op een gegeven moment wel durfde. En volgens mij was jij een van de eerste die ik ooit aan de telefoon heb gehad. Dus ja, ik ben blij dat je er nog steeds bent, Mark.
1: Ja, tuurlijk. Ik vind het altijd leuk om naar jou te luisteren.
0: Nou, dat is sowieso fijn om te horen. Wij delen wel veel liefdes, hè?
1: Ja, nou zeker. Wij houden heel erg van voetbal. En we vinden dezelfde muziek volgens mij best leuk.
0: Dus, ja, we delen de liefde voor in ieder geval een Rotterdamse voetbalclub, volgens mij.
1: Absoluut.
0: Ik Feyenoord. Jij Excelsior, als ik me niet vergis.
1: Klopt.
0: En inderdaad een hoop artiesten die we ook wel samen lief hebben. Noem een Sommieu, maar zeker ook...
1: Ja, ook Keen.
0: Heerlijk, man. Ik had net even een oproepje gedaan op de radio van... kan ik nog even wat voor je draaien om misschien de nachtdienst wat beter in te luiden... om deze zondag heerlijk muzikaal af te sluiten. En jij wil toch even terughaken op wat Obi net heeft gedaan tijdens On Track, hè?
1: Ja, ik zag voorbij komen al die leuke FIFA-tracks en dergelijke. En dat is toch wel een soort trip down memory lane als het ware... met al die grote hits die in al die verschillende spellen hebben gezeten. Ja, en ja, dit is een van mijn favoriete tracks. En ik vind het heel leuk dat hij ooit in de FIFA heeft gezeten. Dus ja, ik wil die heel graag aanvragen.
0: Welke FIFA was het? Weet je dat nog?
1: Ja, dat was FIFA 2007.
0: Ik heb FIFA 6 of FIFA 7 ergens volgens mij voor het eerst gespeeld. Maar het was op de Nintendo, dus dat was het geluid nooit al te best. Ook op de Nintendo, je eerste FIFA, slaat ook nergens op. Maar ik denk dat jij hem wel goed hebt meegepakt toen op de PlayStation, of niet?
1: Nou, nee, ja, in die tijd had ik ook nog geen PlayStation of iets dergelijks, hoor. Maar dat is pas later gekomen.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Hey, ik ga hem lekker voor je draaien. Het is Keen met Nothing In My Way. Dankjewel, hè, Mark.
1: Hey, graag gedaan.
0: Hoi, fijn hoi. Hoi. Ach, wat lekker, man. Wat een uitstekende keuze. Mark...
1: Ja.
0: Een uitstekende keuze. Nu komen we ook weer op ingestart, denk ik. Ach, wat is het een goede track.
1: Ja, dankjewel.
0: Maak er een mooie avond van, hè.
1: Jij ook, hè.
0: Toch nog eventjes om deze zondag af te sluiten. Een kleine aanhaker op de FIFA-tracks die Obi eerder vanavond draaide. Ach, lekker man. Nothing In My Way. Hier is...

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders ga ik je mis. Pak hem.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Oké, een nieuwe week is begonnen en we gaan er samen gewoon tegenaan. Met zometeen Fat Dog. De nieuwste van Taylor Swift en, och, wat is hij lekker, de nieuwste van Kingfisher. Eerst het laatste nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal.
13: Dag Michiel.
14: Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer. Het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is...

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog

ik vind het een grote switch die Taylor Swift heeft gemaakt met haar nieuwste liedje Patient Zero. Kijk, ze is altijd een beetje van die hoe heet het? Wat alternatievere, moeilijkere dingen geweest, toch? Ze heeft altijd een beetje haar eigen plan getrokken in de muziek. Maar haar nieuwste liedje, daar zit op een gegeven moment een stukje in van The Bridge, waarin ze gewoon raar half rapt, praat of zo. En ook heel veel mensen op internet die vallen hierover. Dat stukje klinkt zo. So let's get into it. I know he charmed your family and friends and you thought it's cause he... Dit klinkt toch al super raar. Het is helemaal offbeat en zo. Het is een beetje half vals of zo. Maar loves you, but it's cause he loves how everybody else loves him. Maar er is dus een ding geweest op internet ergens de afgelopen jaren dat allemaal dingen die moeilijk zijn, zoals hoe transporteren ze watertorens en hoe wordt een treinrails gelegd en hoe kan een vliegtuig vliegen? Dat soort how it's made-achtige vragen werden uitgelegd aan de hand van een AI-stem die continu doorpraatte op een melodie. En dat klonk dus zo. Dat is dus gewoon hoe dat hele liedje klinkt. Het is insane. Taylor, even terug naar de tekentafel. Misschien kun je dan zoiets maken, zoals Kingfish heeft gedaan op het allernieuwste How Lonely. Dit is prachtig.

Milky and Melgrab en Just the Way You Are bij 3FM. Ja, ik zat nog even de NPO Luisterapp te lezen, sorry. Ik zie een berichtje binnenkomen van Anouk bijvoorbeeld. Die is met me eens op het gebied van Taylor Swift. Haar nieuwste deluxe album Encore heet het volgens mij. Een soort van toevoeging op de Life of a Showgirl. Waar we vorig jaar in oktober natuurlijk ook al helemaal weer plat werden gebombardeerd. Die Patient Zero die erop staat, dat is echt een ongekend rare tune geworden. Ja, ik weet het niet. Dus ik dacht even gewoon die mening opgooien. Dan komt er vast wel wat reactie op of zo. Want ja, kom maar eens aan Taylor Swift. Hè. Dat is altijd een risico wat je neemt. Maar Anouk die is het gelukkig met me eens. Die zegt ja, nee, ja, Sebastiaan. Deze muziek van Taylor Swift is inderdaad niet echt aan te horen. En Hans zegt, goedkoop manier het AI laten maken. Ja, Hans, ik denk als Taylor Swift AI gaat gebruiken voor de muziek op zo'n schaal, zeg maar. Dan is het hek van de dam qua AI-muziek. Dus laten we dat niet hopen. Dat zou toch wel een beetje zonde zijn. Misschien kan Taylor Swift toch wel een voorbeeld nemen aan hoe we in Nederland op dit moment de muziek bekijken en luisteren. Want het gaat goed, man, met de Nederlandse muziekindustrie. Ik ben echt blij om te zien hoeveel Nederlandstalige muziek er ook weer meer wordt uitgebracht. Ik zat gisteren in de auto naar huis vanaf dit programma terug naar Breda. Moest omrijden via Vinkeveen, dus ik was een dik uur onderweg. Dus weet je wat? Ik dacht, ik ga de New Music Friday even goed doornemen. Maar dan echt op het gebied ook van Nederlandstalige kroegmuziek. Weet je hoe goed dat tegenwoordig ook in elkaar zit, man? Dan kun je de hele avond naar luisteren. Het is wel een beetje zielig voor Sven Versteeg dat hij nu Houdini moet zingen. Maar het liedje is verder wel goed in elkaar. Maar ook wel echt goede Nederlandstalige muziek. Bijvoorbeeld in de vorm van Ida. Dit is een talent die mee heeft gedaan aan een popronde. Die op 3FM al langs is geweest, ook in de livebox. Vaak is gedraaid. En gewoon steeds hogere ogen gooit op de festivals en binnen die industrie. En daar heb jij niet zoveel aan. Alleen het fijne is dat ze dus telkens een liedje uitbrengt waarvan je denkt, holy moly, het wordt ook alsmaar beter. En dan heb jij er gelukkig ook wat aan. Ida, haar allernieuwste heet, komt goed.

Fontaine's DC en Marianne bij 3FM. Volgens mij heeft mijn waarschuwing geholpen. Ik zei zometeen Fontaine's DC, maar niet het 3FM ticketalarm. Er is niemand ingetrapt, gelukkig. Maar weet wel, vandaag is Fontaine's DC dag in de 3FM ticketmaand. Dat betekent dus dat jij, mits jij ergens vandaag het 3FM ticketalarm voorbij hoort komen, en jij ook nog eens dan jouw motivatie stuurt via de NPO Luister app, waarom jij graag naar Fontaine's DC zou willen. Dat betekent dat jij vandaag dus kans maakt om naar Fontaine's DC te gaan in een uitverkochte show in de Ziggo Dome. Ja, dat is wel lekker, hè? Dan hebben we gewoon de brug fixed voor je bedrijf. Snelwegen zijn een beetje dicht aan het gaan, als in nog een paar wegwerkzaamheden. Het land gaat een beetje op slot nog één keertje voordat een nieuwe week begint. De maandag is al wel begonnen, maar straks rond een uur of 6, 7 gaan de meeste mensen een beetje opstaan. Gaan de wekkertjes. Eindigt jouw nachtdienst misschien wel? Of besluit jij toch na een hele slapeloze nacht echt je ogen te sluiten? Ben je net bezig met de nieuwe FIFA? Die is afgelopen vrijdag natuurlijk uitgekomen. Nog even grinden op de Weekend League. Of misschien nog niet begonnen, dus weekend, dat weet ik niet. Enfin, ik heb een track voor je die jouw zondagnacht ultiem kan afsluiten. Mocht je nou nu in de auto zitten met die eindeloze lantaarns die zo zoom, zoom, zoom, de hele tijd langs je vliegen en ben je gek wordt van die lichten ook af en toe. Of mocht je juist een beetje weg zitten te dromen op de bank. Kan natuurlijk ook. Het is een liedje wat we eerder dit jaar heel veel hebben gedraaid op de late avond van 3FM. Wat toen ook al precies in dat voorjaar die lading gaf om je helemaal weg te laten dromen. Maar nu in het langzaam groeiende najaar, in deze heerlijke nazomer waar we nu zitten, is die weer helemaal terug in mijn leven, ook deze plaat. Omdat het misschien ook een beetje lenteachtig weer is, toch? Het is een beetje zacht 's avonds, maar ook net te koud om zonder jas over straat te lopen. En overdag denk je van, oeh, het is toch al warmer dan ik had verwacht. En dat is deze track. Het is een track die je de nacht in kan trekken. En het is een track die jou, nou, als je ergens vanmiddag nog gaat lunchen, ook weer even die lunchdag in kan trekken. Het is Tomorrow en Somewhere Else bij 3FM.

Fleetwood Mac en Everywhere bij 3FM. 3FM talent Joshua Peter hoorde je vorig jaar als eerste voorbij komen hier bij Vooraan met deze track. Was hij toen ook waanzinnig ten gehore in de

beste Rag & Bone Man, alleen dan een nog betere zanger. Dit is heel erg de gitaarbasis, hè, deze tracks. Die vorige EP was dat ook zeker. Een stuk groter dan wat hij nu uitbrengt. Het is nu wat meer glad, op een hele goede manier. Het is nu wat meer pop, op een hele goede manier. Het is de ultieme poprock van de Nederlandse bodem, as we speak. Joshua Peter, met zijn allernieuwste

tafel zitten met 3FM en een feestje op mijn graf. Hoeveel krijg jij gedaan in je commute, zeg maar? In je route naar werk of misschien dat je de kinderen morgen weer weg moet gaan brengen naar school. Duurt vaak een minuut of 20, 30. In Amerika is het soms misschien wat beter geregeld. Kan het ook 10 minuten duren, want Adam van de War on Drugs, die zegt zelf dat het in de 10 minuten dat hij zijn kind heeft weggebracht naar school en dat hij weer thuis kwam, helemaal klopte. Ergens tussen die eerste koffie en het wegbrengen naar zijn kind. Het wegbrengen van zijn kind. Want in die 10 minuten dat duurde, is dit nummer ontstaan. Het gaat over jezelf een beetje aardig proberen te vinden, terwijl je daar soms eigenlijk een beetje helemaal anders over denkt. Misschien omdat andere mensen je niet zo heel aardig vinden. Wat ik me af en toe met de zeikmuziek van de War on Drugs prima kan voorstellen. Maar dat is helemaal weggevallen met deze track. Zelfs ik ben er fan van geworden. Nou, dan heb je het goed voor elkaar. En dat kan dus ook binnen 10 minuten. Dus probeer je morgen even te onthouden als je naar de bus of naar de trein loopt of whatever gaat doen. Er kan nu een wondertje gebeuren. Een productief wondertje. War on Drugs, who's that? Hoor je nu op 3FM.

toch wel lekker, hoor. The War on Drugs. Om deze avond af te sluiten. Je hoorde hun nieuwste Who Is That? Ik spreek jou volgende week weer. Ondertussen gaat 3FM gewoon keihard verder. De komende uren met extra veel muziek voor je. Snap Rhythm is a Dancer. Welcome Todd met zijn ex 3FM Megahit. Earrings ga je ook nog horen. En ik kan niet ontbreken. Een van de allerbeste tunes van dit jaar. Somber, My Body Isn't Ready. Hoor je zo meteen bij 3FM.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.